0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: En je denkt misschien, weer een werkdag. Anderzijds, als je nog niet aan het werk was, zat je nu met examens. Dus je moet het positief bekijken.
4: Maar dan was je vanmiddag wel thuis.
3: Ja, dat is ook weer waar.
2: Dit is Top.

0: million miles away.
1: Echt meezinger. Heel goedemorgen, donderdag 11 juni is begonnen, het is 4 over 6.
0: En misschien denk jij van, ik zou ook wel eens willen meezingen, maar dan op een liedje waarvan ik de teksten van binnen en van buiten ken. En meestal is dat dan je favoriet. Allee, we gaan ervan uit, als je iets van binnen en van buiten kent, dat dan toch een bepaalde reden heeft.
1: Is het toch, ja.
0: En dan zou dat in het BVV'tje kunnen terechtkomen. Ja. Ik zeg maar iets.
1: Ja, hij zegt maar iets, ik dat zeg klopt. Volgens mij was hij aan het oproepen tot kies uw BVV'tje.
0: En volgens mij was jij een collega aan het beledigen. Maar ja, het is een dag als een ander.
1: Ja, maar ja,
0: het is donderdag.
1: We zijn hier alleen, hè, Koen, dus ik heb weinig keuze.
0: We zijn hier met de luisteraar.
1: Ja, dat is waar.
0: Je kan ook de luisteraar beledigen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat zou je kunnen
1: dat
0: doen.
1: Dat ga ik niet doen.
0: Nee, nee.
1: Nee, dan prefereer ik toch jou.
0: Ja, dankjewel.
1: Wat een goede start. Ja, ik weet het.

0: valt nog wel mee met die wolkjes op dit moment. Maar ja, goed, onze weerman heeft ook gezegd gisteren, ik weet niet of je erop gelet hebt, dat het vandaag gaat regenen vanaf 15 uur ongeveer.
1: Het BVW'tje. Ja. Het belachelijk vroeg verzoek.
2: Ja, de technologie staat nergens voor, hè, dat je tot op de minuut kan zeggen dat het dan gaat beginnen.
0: Ja, dat is ongelooflijk. Goed, BVV'tje, er zijn al een paar suggesties binnengekomen. Alain bijvoorbeeld.
3: Goedemorgen, Koen en Jeroen.
0: Yo.
3: Hier is dan de fanclub van Jeroen.
0: Ah.
3: BVV'tje, Dada met Baranga.
2: Hallo.
3: Baranga.
0: Baranga.
2: De fanclub van Jeroen.
0: Ja.
2: Ja, maar ja,
0: Ja, kijk. Ja. We zullen niemand anders nemen, want dat Baranga vind je niet zo tof. Steven stuurt het volgende...
4: Ja, beste
0: vrienden. Oei.
2: Beste?
0: Beste vrienden.
2: Ah, beste. Oh,
0: ja, maar de rest gaat komen.
2: Ja,
0: ooit.
2: Even geduld. We blijven bij je tijdens dit toch wel moeilijke moment. Maar de luisteraar in kwestie, dat is Steven.
0: Ja.
2: En die had toch wel een boeiende boodschap. En die boeiende boodschap die gaat er dus aankomen over een aantal seconden. Ja, de spanning stijgt in de studio. De
0: computer geeft het op.
2: Maar weet je wat die...
0: Nee, geen idee natuurlijk. Nee,
2: weet het niet.
0: Ja, nee, wat?
2: Gaat het nooit weten.
0: Nog eens,
2: probeer het nog eens, ja.
0: Ja, kom, hier komt hij.
2: Ach, ja, kom.
4: Ja, beste vrienden, als Team Jeroen vragen wij toch als BVV'tje Bangaranga aan. Jeppa!
0: Ik zie een patroon.
2: Ja, maar, wacht even. Dit heet dus framing. Er zijn twee berichten binnengekomen voor die Bangaranga. Er zijn honderden berichten binnengekomen voor andere geweldige
5: seconden. Nee. Mannen, vandaag begint het WK. Hopelijk geven de Belgen er patat op. Daarom Everdrop en om mijn appetat.
0: Kan ook.
2: Het is geen Bangaranga, hè?
0: Nee, dat is waar.
2: Ah.
0: Ja. Maar goed, jij draagt eindverantwoordelijkheid vandaag. Moeilijke woorden. Zeg, wat wil je horen? Kom.
2: Ja, ik vind dat wel een goed idee van dat WK.
0: Ja?
2: Ja, omdat nu kopijs voor het leven zijn. Ja. Omdat het kan, een Everdrop.
0: Ja, ze waren hier...
2: Ik hoop wel, als hij die dan nog gaat tegenkomen, als je die dan nog tegenkomt in een andere setting, dat hij nog gaat weten wie dat we zijn.
0: Ja,
2: dat ik zo heel enthousiast... Hey, Average!
0: Ja, en dan denkt hij, goh, weer zo'n vervelende fan.
2: Kende mij nog!
0: En dan moet hij natuurlijk toegeven van niet,
2: ja,
0: maar
2: voilà.
0: Dan doet hij wel
2: ja,
0: van wel.
2: Ja, dat is juist.
0: Dat zijn echte BV's,
2: ja.

0: Roll up. Maar dat was in het kader van het EK dan dat ze dat gemaakt hebben in de tijd. Nee? Give me extra stomp! Je weet het niet, dat mag je ook zeggen. Ja.
1: Atos tegen mij. Nee, nee, ja, ook eerst vaak dacht dat je luidop aan het nadenken was. Maar dat zal wel iets met voetbal te maken hebben.
0: Ja, ja, zo klinkt het wel natuurlijk. Ja.
1: Zeg maar, ze kennen ons nog, hè?
0: Ja. Hola.
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik zie nu net een WhatsAppje binnenkomen.
0: Ja.
1: Dus ik denk dan... Wacht, kijk, ik heb helemaal niet geluisterd. Oké. Okay. Ik heb even geluisterd. Wacht, ik ga het even naar mijn gsm laten horen. Al spannend.
0: Wat ga je laten?
2: Yo, Jeroen en Koen. Everett Shop. En omdat het kan. Give me extra stamp. Let's go.
1: Ze kennen ons nog.
0: Ah, maar dat is vriendelijk.
1: Ah, voilà. Ja, ze zijn erbij.
0: Ik denk nu wel dat we niet echt vrienden gaan blijven als we... want ze hebben net een nieuwe single uitgebracht. En als artiest heb je dan liever dat die gedraaid wordt een keer op de
1: Snap
0: radio.
1: Ik.
0: Maar ja, goed, in het kader van, zoals die brave man waarvan ik de naam ondertussen ook vergeten ben, zei in het kader van de start van het WK, was dat een prima BVV'tje. Moet je daar eerlijk in zijn.
1: Je kunt dat alsnog spelen, hè? De nieuwe van Average Rob, en omdat het kan. Ja, omdat, dat kan.
0: Maar zo'n goede vrienden zijn we nu ook weer niet.
1: Voilà.
0: We zijn één keer langs geweest. Er geen koffiekoeken bij. Allee, ja, kom.
1: Ah, ik heb er wel bij vandaag.
0: Ja,
1: moet je eentje hebben, een chocoladekoek? Moet je een chocoladekoek hebben?
0: Erover zingen wel, maar meebrengen. Maar jij wel, fantastisch. Voilà. Ja.

0: ook geen reclame maken voor je eigen plaatje eigenlijk. Hè? The baddest of them all. Proficiat. Dat was Liza Rose. Ik moet hier al even beginnen over...
1: Top Delivery.
0: Met de mededeling... Maar zijn nu allemaal eens kalm eigenlijk? Want daar komt het op neer wat ik hier allemaal... Apollonia bijvoorbeeld. Is de code al gezegd? Komt hij vandaag richting Abbe? Ja, maar ik moet vertrekken naar mijn examen. En ik zou toch allemaal graag weten... Marseille, als ik dat goed uitspreek. Goedemorgen Jeroen en Koen. Herhalen jullie de code van het kistje? Maar wij hebben de code nog niet eens bepaald.
2: Zijn nu eens twee seconden kalm.
0: Zeg kalm, het komt allemaal goed.
2: Zeg maar Apollonia, allee, ik wil daar even op inzoomen. Die heeft dus vandaag een examen.
0: Ja.
2: Ik ben ook even die voorbereiding aan het bekijken die ze gemaakt heeft. Wacht, ik moet even omdraaien. Want
0: heeft dat mee doorgestuurd.
2: Ja, ja. En het is deel 1, systematiek.
0: Ja.
2: Wat is systematiek? Ik zou het niet weten.
0: Ja, het staat erbij. Het is de wetenschap die organismen ordent en groepeert. Iemand moet het doen.
2: Dat is juist. Okay.
0: En waarom doen we dat dan?
2: Ah, ja,
0: om de biodiversiteit beter te begrijpen. Ik snap er alsmaar minder van, zolang ik lees. Om organismen wereldwijd op dezelfde manier te benoemen.
2: Zeg maar, kan je eens een voorbeeld geven? Want dat is toch totaal niet duidelijk. Ah, voorbeelden staan er ook in, denk ik. In het groen.
0: Ja, ik ben kleurblind, hè.
2: Ah, een hond krijgt overal ter wereld dezelfde wetenschappelijke naam.
0: Dat is niet waar, hè. Wij noemen dat hond. Engelsen noemen dat dog en Franse chien. Dus, voilà.
2: Nee. Ja, maar ik denk niet dat je mee bent in het verhaal.
0: Waarschijnlijk. Daarom
2: gebuist.
0: Heeft zij examens en ik niet.

winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister

0: als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
6: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.

0: Ze hebben nog gelijk ook. But this so are you misschien wat minder, maar...
1: I got news for you.
0: Ja.
1: Ah,
0: dat klopt ook, ja.
1: Of wat is het? Wat dacht
0: ja, maar
1: jij?
0: Nee, dat de zon is inderdaad aan het schijnen.
1: Ah ja, nee, vandaag.
0: Wij iets minder. Maar dat I got news for you klopt natuurlijk ook, inderdaad.
2: Het nieuws van de dag.
0: Want de kranten zijn allemaal binnen en toch wel opvallend. Ze beginnen allemaal met iets anders.
1: Het laatste nieuws bijvoorbeeld, die komen vandaag met... Niemand weet hoeveel ambtenaren langdurig ziek zijn.
0: Dat direct lach. Het nieuwsblad. 42% van alle woningen worden gekocht door alleenstaanden.
1: Gazet van Antwerpen. Zij-instromers moeten tekorten in crèches oplossen.
0: Belang van Limburg start met ZOL. Dat is ziekenhuis Oost-Limburg. Voor de niet goed geïnformeerde luisteraar. ZOL Genk start psychiatrische spoedafdeling.
1: En de tijd die kopt vandaag. Industrie duwt deur grotendeels dicht. Oei, voor de flexijobs.
0: Ja, daar gaan we het straks nog wel eens over hebben. En dan nog de standaard. 3 thuisverpleegkundigen factureerden in 4 maanden al meer dan 235.000 euro. En dan denkt iedereen, amai, die hebben flink gewerkt. Maar als je dat gaat uitrekenen, dan hebben die meer uren gewerkt per dag dan er uren in een dag zijn.
1: En een beetje dan, zoals in China.
0: Ja.
1: Japan.
0: Maar zelfs daar kunnen ze geen 27 uur werken op een dag die maar 24 uur heeft, natuurlijk.
1: Dat is 58.750 euro. De man, gedeeld door 4, dat is ja, 15.000 euro per maand.
0: Mm-hmm. En dat nu even uitgerekend per werkdag? Als je er even mee bezig is, zal zien, dat kan niet kloppen.

0: Dankjewel, Adam Poort met Move. En dan, ja, je kent het muziekje inderdaad. We gaan aandacht besteden aan die plaats waar je net iets minder vlot moved.
1: Juist, al lijkt het wel mee te vallen. Maar goed, zo begint het allemaal. Want je staat op dit ogenblik 10 minuten aan te schuiven naar Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat.
0: Dat is het voorlopig.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
6: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
5: Echt? Oh, merci.
7: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
11: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
9: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
10: Imoscoop, man!
14: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
15: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
14: Hoe praat jij nu?
15: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
14: En vindt de vrouw dat niet lastig?
15: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
16: Mobile Vikings.
14: Play it smart.

0: Oké, sluit mooi aan bij de actualiteit natuurlijk. Music is my medicine. Maar goed, als we een stukje muziek opzetten niet helpt, dan moet je een thuisverpleegkundige laten komen. En jij begint waarschijnlijk rond deze tijd ook aan de dagtaak. Maar als je dan ziet, de cijfers die gewoon in de krant staan vandaag, de standaard, dat er dus een paar tussen zitten die maandelijks ruim 58.000 euro kunnen factureren, dan hebben wij misschien allemaal het verkeerde vak gekozen.
1: Wacht even. Ja. 58.000 euro per maand.
0: Ja.
1: Dat is per dag, wacht, gedeeld door 23.
0: Ja, 23 werkdagen.
1: Dat is, dat is 2.500 euro per dag.
0: Per dag.
1: Als ik dat gedeeld door 8 zou doen, laten we ervan uitgaan dat dat een gewone werkdag is. Dan
0: 8 uur werken, ja.
1: Okay. Dan is dat 315 euro per uur. Okay. Ja, per uur.
0: Amai.
1: Ja, dat zal het zijn. Hè? Dat kan toch niet.
0: Misschien een beetje overdreven. Dus stel nu dat die, ik zeg maar, 40 euro per uur verdient. Wat, ja, dat is ook al redelijk wat. Voor die sector toch zeker?
1: Ja, wacht, 2500 gedeeld.
0: Dus hoeveel zou je dan uren moeten werken op een dag om daar te geraken?
1: Wacht, 2500 gedeeld door 40, dat is 62,5.
0: Heb ik dat goed begrepen?
1: 62 uur en half.
0: Per dag.
1: Per dag.
0: Zou je moeten werken.
1: Om hetzelfde te hebben als je die 2500 euro...
0: Maar er zit maar 24 uur in een dag.
1: Ik weet het.
0: Ja. Enfin, trek je conclusies. Ik denk dat ze duidelijk zijn. I've been watching you.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
3: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
2: Trappen op Maat?
3: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
4: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
7: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
9: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
8: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun wie,
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Shaboozy. Leuke naam voor een groep. Gaan we zeker onthouden op die manier. Everybody at the bar get tipsy. And everybody at the bar get tipsy. En we hebben, als alles goed is, Evie aan de lijn. Evie, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Koen en Jeroen.
0: Alles goed?
1: Ja hoor, volop aan het werken als de thuisverpleegkundige, jawel.
0: We hebben een echte thuisverpleegkundige aan de lijn. Ja. Ja, mooi.
2: Ja, en ze is ook op dit ogenblik bij een patiënt. Wat staat er op de planning? Wat moet je doen? Of is dat medisch geheim?
1: Nee, dat mag zeker gezegd worden, als ik de naam niet zeg, uiteraard. Dat is die persoon helemaal wassen, insuline geven, glycemie meten, oogdruppels en een wondzorg uitvoeren.
0: Amai. Ja, en dat is bij elke patiënt een beetje anders, waarschijnlijk, hè?
1: Inderdaad, want ik hoorde daar juist jullie ook zeggen van per uur zoveel, maar wij worden wel degelijk betaald per prestatie. En dat is heel afhankelijk van welke zorgen dat je moet doen.
0: Ja.
2: Maar dus bij patiënt 1 ben je 5 minuten binnen en bij patiënt 2 ben je alleen even bezig.
1: Inderdaad, soms ben je een half uur bezig, soms zelfs een uurtje, soms inderdaad maar 5 minuten. Als dat maar voor een gewone inspuiting bijvoorbeeld, dat is een heel simpele inspuiting.
0: Ja.
1: Maar het is heel veel verschil en de zorg. Het is jammer dat er nu weer zoveel commotie rond is, want er zijn meer dan 20.000 thuisverpleegkundigen die wel degelijk het hart op de juiste plaats hebben. Dan is dat wel jammer dat er nu 3 of 4 personen het nu weer zo in een slecht daglicht wordt gesteld.
0: Maar gelukkig is het zo extreem. Hè? We hebben dat net voor de grap eens even die berekening gemaakt.
1: Ja, ik heb het gehoord. Ja. Ik was mijn kans aan het opeten in de auto. Ik dacht, nu ga ik toch een berichtje sturen, want dat is niet helemaal juist.
0: Ja, ja, maar uiteraard zijn dat het gaat maar over 3 gevallen. Maar
1: ja,
0: toch, jij werkt geen 64 uur per dag, denk ik.
1: Nee. Ik werk er ongeveer een 15 per dag.
0: Ja. Wat, 15? Dat is toch ook te veel?
1: Dat is inderdaad heel veel. Maar je moet ook niet vergeten, ik heb nu een eigen praktijk, maar je hebt ook nog de administratie en alles er rond. En de controles, het RISIF gaat heel veel papierwerk ook, hè, dat erbij komt.
0: Ja.
2: Zeg maar, nu we je toch aan de telefoon hebben, Evie.
1: Ja?
2: Dus jij bent eigenlijk iemand, allez, stel nu, gewoon puur hypothetisch.
0: Nu gaat komen, zeg.
2: Stel nu dat ik iemand ken die, naar mijn gevoel, op korte termijn toch wel wat...
0: Een beetje zorg zal nodig
2: voilà.
0: Hebben.
2: Ja, Moet ik dat...
0: Hoe lang is de wachtlijst?
2: Ja, voilà.
0: Want dat klinkt als een hele toffe die, Evie.
1: Bij ons eigenlijk niet lang. Als ik toch een klein beetje reclame mag maken voor ons. We zijn eigenlijk een heel kleinschalige praktijk met maar 2 verpleegkundigen.
0: Ja.
1: En wij proberen ook onze patiëntenlijst niet te groot te maken, omdat we dan nog altijd tijd aan de mensen willen geven. En natuurlijk, je moet ook fair zijn. Je zult er natuurlijk ook wat aan verdienen. Zoals
0: dat mag, hè.
1: Normaal, hè.
0: Ja, tuurlijk. Hè. Dus mijn collega zou graag al een reservatie doen voor iemand die hij kent.
1: Ik kan binnen een uurtje al bij hem zijn of vanavond. Of
2: ja, maar wacht. Het is niet voor hem. Het is niet voor mij.
0: Ik weet wel voor wie. En je moet nu zwijgen.
2: En jij weet het ook.
0: Maar uiteraard, die 20.000 thuisverpleegsters die een job zoals Evie met het hart op de eerste plaats, zoals je zelf schrijft, doen voor jullie.
2: Ah, mooi.
0: Een applausje.
1: Voilà. Ik ben bij het huis terechtgezet.
0: En auw voor de bedriegers.
2: We vinden ze wel.
1: Want die moeten er wel, voor alle duidelijkheid, die moeten er wel van tussen. Ik ben daar zeker mee eens.
0: Ja.
1: Maar er wordt nu zodanig veel focus gelegd over alle thuisverpleegkundigen en dat is niet zo.
0: Ja, dat is natuurlijk niet zo.
2: Evietje, geen paniek. We staan achter u.
1: Okay. Ja. Super. Zo hoor ik het graag.
0: Wij kennen dat ook. Allee, Evie, wees nu eerlijk. Als jij tegenwoordig hoort Vlaams radiopresentator.
1: Ja,
0: het is ook niet echt de job waarmee dat je uitpakt tegenwoordig. Hè? Omdat er een paar vuile pitoes tussen zitten, want die zijn niet allemaal zo natuurlijk. Ja, voilà, dus we snappen wat je bedoelt.
1: Voilà. Okay. Dat is in elke sector wel, denk ik. Hè.
0: Voilà, we komen goed overeen, Evie.
1: Voilà, dat klopt.
0: Ik ga je niet stalken, hoor. Het is beloofd. Prettige werkdag.
1: Dank u wel.

0: Voilà, zeg, omdat we met z'n allen aan het werk gaan. Enfin, de een al wat fanatieker dan de andere natuurlijk. Kelly Rowland en... Work, ja, wij moeten ook aan de slag. Top delivery. We moeten namelijk onze leverancier, onze koerier, of hoe moeten we hem noemen, om te beginnen opsporen, proberen te achterhalen waar hij zit, en ook een code bezorgen. Ja, dat moeten we ook nog doen, dat is waar.
1: De code van vandaag is...
0: Dat is zijn eerste werk, hè. Eerst die code instellen op de kluis.
2: En ik kan je zeggen, het is een heel gedoe geweest. Gisteren heb ik mij bezig gehouden met onderzoeken te liggen door ploeteren, lokaal, nationaal, internationaal, wereldwijde onderzoeken.
0: Waar ben je allemaal mee bezig, Koen?
2: Van cijfers die geluk brengen.
0: Ah.
2: Ik dacht, dat kan handig zijn voor de code.
0: Ja.
2: Want als we dat dan kiezen, dan gaan we de meeste mensen... En stop nu eens met sturen, echt.
0: Ja, populair, hè.
2: Het is collega. Allee, jongen, doe het toch. Ik krijg het niet op stil. Weg. Dus
0: die wetenschappelijke studie van jou.
2: Ja. Ja. Ik ben volledig afgeleid.
0: Ja, wacht, hè. Dus je hebt verschillende parameters gebruikt om de absolute gelukcijfers te bepalen.
2: De topcode.
0: De topcode.
2: Ja.
0: En het zal nodig zijn, want vandaag is het voor dubbele prijzen, hè.
2: Ja, dus ik zal eerst misschien gewoon een cijfer zeggen en dan uitleggen. Het cijfer van vandaag is...
0: Ja, spannend.
2: 7... 8.
0: Ja.
2: 9.
0: 7, 8, 9.
2: 7 is een magische getal in het Westen.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen.
2: Van de jackpot en zo van die dingen. Wijsheid, puur geluk. Allee, goed, dat moet er absoluut in.
0: Die andere twee moet je harder uitleggen, denk ik.
2: 8, dat staat voor succes en geld. Dit is de koning van het geluk in Azië. Het cijfer lijkt op het symbool van oneenigheid. Allee, dat is wat je wilt hebben eigenlijk. Hè.
0: Ja.
2: En dan 9 staat voor de voltooiing.
0: Ah, ja.
2: Het succes. Het behalen van de finishlijn. Pas op, die andere cijfers gaan er waarschijnlijk ook naar
0: Nederland. Ik verschiet er een beetje van dat de 3 er niet bij zit. Of de 5.
2: Ja, 3 was ook nog een optie geweest. Maar goed, het is 7, 8, 9 geworden.
0: Ja, dat is, kijk, we moeten de wetenschappelijke studie van mijn collega met respect behandelen. En dus kunnen wij bij deze samenvatten. De code van vandaag is 7, 8, 9. Ik ga daar niet te veel spel van maken, hoor, voor de rest.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
11: Dit is Stop!
12: 7 uur geweest.
13: En de alleenstaanden die hebben het zo slecht nog niet.
14: Nee.
13: Simon die gaat het allemaal uitleggen. Dag Simon.
15: Goedemorgen. Ruim 4 op de 10 Belgische woningen zijn vorig jaar gekocht door alleenstaanden. Dat blijkt uit cijfers van notarische federatie Vetnot. Het aantal singles op de vastgoedmarkt steeg van 40% in 2024 naar 42% vorig jaar. In Brussel ging zelf meer dan de helft van de woningen naar een alleenstaande, tegenover 39% in Vlaanderen. Alleenstaanden kopen wegens het budget en de omvang vooral appartementen. Gemiddeld ligt het aankoopbedrag van een single in Vlaanderen bijna €100.000 lager dan dat van koppels. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Als reactie kondigt Iran de volledige sluiting aan van de strategische straat van Hormuz. Op verschillende plekken in Iran, waaronder nabij Teheran en havenstad Bandar Abbas, werden explosies gemeld. Volgens de VS gaat het om zelfverdedigingsaanvallen na vastgelopen onderhandelingen. Iran dreigt nu te vuren op elk schip in de zeestraat en claimt Amerikaanse doelen in Bahrein te hebben bestookt. De escalatie volgt na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter eerder deze week. Zelfrijdende Tesla's mogen vanaf nu de openbare weg op in België. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, gaf de goedkeuring na een korte testperiode. Het gaat om het FSD-systeem, Full Self Driving, waarbij de auto grotendeels autonoom rijdt. Omdat de technologie in Nederland al was goedgekeurd, kon de testfase in Vlaanderen worden ingekort. Volgens de minister verhoogt het systeem de verkeersveiligheid dankzij een defensieve rijstijl. Bestuurders moeten wel constant aandachtig blijven en kunnen ingrijpen. De chauffeur behoudt de volledige eindverantwoordelijkheid. De dag start droog. In de loop van de dag wordt het opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maxima tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen tot 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 22 graden.
12: Ja, de toekomst is ingezet. Autonoom zelfrijdende auto's. Dus binnenkort ook geen files meer waarschijnlijk, hè?
13: Of dan sta je in de file en dan zie je plots links van jou niemand aan het sturen zitten. Nee. Die zit dan helemaal van achter.
12: Ontbijten.
13: Ja, te ontbijten of aan te kleden. Ja. In ieder geval, op volgende plaatsen kan je aanschuiven op de E429 vanaf Tubeke. Naar Brussel ook op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. 15 minuten bijtellen. En dat doen ze ook tussen Aalst en Drenat.
12: En dan nog eentje richting Antwerpen. Dat is op de E17, daar staat er een file vanaf Sint-Niklaas Centrum. En je verliest daar zo'n 20 minuten.
11: Dit is Stop. Jeroen en Koen.
12: Maar ja, we worden met onze voetjes op de grond gezet. Hè. Je behoudt de verantwoordelijkheid. Dus op de achterbank gaan liggen en een dutje doen. Het zit er niet in, jammer genoeg.
11: Stop.
12: Spijtig.
11: We make your move. Dit is Stop.

0: Bye, yeah, yeah. Dus kunt daar een plezier mee doen. Hij zegt de hele tijd, say bye, yeah, yeah. Ja, ik weet niet waarom, maar goed. Dan zeggen we een keer bye, yeah, yeah. En iedereen gelukkig, de Bauza. Dat met Magnetic. En zo is het 7 over 7. Top delivery.
1: Het is vandaag een specialeke, want we geven opnieuw een gouden tankkaart weg. Maar vandaag zal dat een gouden tankkaart zijn. En dat hebben we nog niet gedaan. En ook vorige week nog niet. Een gouden tankkaart zijn niet van 1000 euro, maar van 2000 euro. Ja, ja, we doen er nog eens 1000 euro bij. Want gisteren hebben we 2 maal een delivery willen doen. Maar er stond niemand aan de voordeur. Er is niemand komen open doen.
0: Inderdaad. Dubbele prijzen. Profiteert ervan. Ga alvast bivakeren aan uw voordeur. Deur. Maar misschien toch eerst wat tips van onze koerier Louis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Want jij moet een beetje een idee geven. Ja, het hele land staat nu al aan zijn voordeur. Dus jij moet nu al een idee geven wie daar ja, nuttig aan doet om dat nu al te doen. Of sommigen kunnen nu gewoon al in hun douche stappen die absoluut niet gaan herkennen wat jij gaat beschrijven.
2: Ja, ik denk dat het sowieso voor iedereen nuttig is om straks eventjes de voordeur te checken. Je weet nooit dat we in de buurt zijn natuurlijk, maar ik kan ook vertellen dat ik momenteel, het is misschien geen verrassing, maar ik bevind mij in een soort wijk. Ik zie heel wat verschillende huizen. Ik zie ook een trampoline in de tuin staan hier.
0: Ja, dat is nergens.
2: Maar, en dat is misschien de grootste tip van allemaal, ik zie in de verte, en dat is niet overal het geval, ik zie in de verte ook een ziekenhuis.
0: Ah ja. Het is ziekenhuis op oogafstand, als
2: ja,
0: het ware.
2: Klopt. Ja, klopt. Ik zie het. Dus ja, goed. Dat is niet overal in Vlaanderen het geval.
0: Nee, dat is echt een goede tip. De beste tip die je al gegeven hebt eigenlijk.
1: Ja, 103 ziekenhuizen. Dus.
0: Oh ja, maar toch. Maar kijk, je bedoelt dus dat het adres waar het gaat gebeuren, daar kan je, als je buiten staat, een ziekenhuis zien.
2: Ja, dat weet ik niet, maar ik sta nu op enkele minuutjes ervan. Ah. Dus het zit sowieso in de buurt wel.
0: Ja, sowieso in de buurt van een ziekenhuis. Oké, spannend. En dan moeten we die code toch nog eens meegeven, hè? Want het was een speciale vandaag.
3: De code van vandaag is
0: wetenschappelijk onderbouwd vooral. Heeft mijn collega daarnet proberen ons van overtuigen. En met succes, want je kijkt zo. Ja, nee, alle respect voor jou.
1: Ik ben er wel een hele dag aan bezig geweest.
0: Ja, zo passeert een dag. Maar het is dus voor degenen die het zouden gemist hebben daarnet, het is de code die voor het ultieme geluk zou moeten zorgen. Ja, ja.
1: En dat is 7, 8, 9. Voilà.
0: Het is alles.
1: 7, 8, 9.
0: Ik dacht, er komt nog van alles. 7, 8, 9, dat staat geprogrammeerd in onze kluis.
2: Klopt, alles zit veilig achter slot en grendel met die code.
1: En je hebt toch 2000 euro bij, hè? Gewoon even dubbel checken, want meestal is het 1000. Dus ik moet even checken dat we zeker 2000 euro kunnen afgeven.
0: Je hebt 2000 in het kluisje gestopt.
2: Ik kan bevestigen, er zit 2000 euro in.
0: Dat is mooi. Voilà, check. Dan gaan wij strakjes iemand heel gelukkig maken. Allee, hoop ik toch dat het lukt vandaag. Blijf in de buurt, Louis.
2: Yes.

0: zo'n momentje dat je denkt van... Wat gaat hier allemaal gebeuren?
1: Ja, dat is de magie, hè?
0: Ja, amai. Ik ben er nog altijd niet goed van.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, maar jij hield even je adem in en dan dacht ik echt van...
1: Ja.
0: Dat is toch... Er zijn een paar mensen in paniek.
2: Oei.
0: Ja, ik denk, je moet je wel goed luisteren. Dus we hebben daarnet contact gehad met onze koerier.
1: Ja.
0: En die zei dan iets over ziekenhuizen en een wijk en trampolines en zo. Maar heeft er ook bij gezegd, ik ben op een paar minuten van. Dus het is niet zo, voor alle duidelijkheid, dat je een ziekenhuis... Allee, dat we zijn er nog niet 100% zeker van.
1: Dat je het kan zien.
0: Dat je het kan zien op het adres waar het te doen is. Dat heb ik toch goed begrepen, hè, Louis?
3: Ja, klopt volledig.
0: Ja, voilà. Dus eigenlijk weten we
1: dus eigenlijk is dat een valse tip. Alleen ik bedoel, het is niet dat de mensen... Ja, maar ja. Ja, maar ja.
0: Robin bijvoorbeeld, die herkent dat wel. Robin die ziet een ziekenhuis vanaf zijn adres. En die zegt, oh, ik ben niet thuis. Ja.
1: Heeft nog een aantal minuten om naar huis te gaan.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, maar ja, het kan, hè.
0: Dat zijn de werkgever niet leuk vindt.
1: Nee, maar goed, een beetje verlies heb je altijd.
0: Ik ga eens proberen. Ik weet niet of jij gaat willen antwoorden. Om Robin te helpen, zit er een 3 in het postnummer...
3: Ja, nu vraag je mij iets. Wat is de postcode van die stad? Ja, ik ben niet zo goed in postcodes. Sorry, Robin.
1: Oh, kijk.

0: postcode, maar voordat je het weet, zit je in een buitenwijkje die dan een aparte postcode heeft. Is het zoiets?
1: Ja, wel. Dus, het is daarom, ik durf het echt niet met zekerheid zeggen.
0: Oké, ik zal het nooit meer vragen. Ja. Het wordt straks wel allemaal duidelijk.

0: Bram die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
2: Oh nee.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Psst. Europassistance wordt binnenkort Radion.
5: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchteren. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
6: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
5: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Pringentik van België.
6: Daar drinken we eentje op.
5: En nog verantwoord ook. Ching!
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europees

0: Garage mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
1: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: I've been here for too long.
1: Dat zegt onze koerier al heel de week. Want die vliegt van hier naar daar.
0: Wat gaat veranderen?
1: Ja, vraag is natuurlijk... Waar is hij vandaag weer aanbeland? Wel, we gaan nog eens polsgocht nemen. Top delivery. Goedemorgen, ben je ter plaatse?
2: Ik ben op een aantal meters van het huis ondertussen.
0: Ja, want Olivier die heeft al laten weten, stel dat je mijn huis niet vindt, dan wil ik het even uitleggen.
1: De weg, ja.
0: De weg, ja.
2: Ah, dat is vriendelijk. Doe maar.
1: Maar je bent zeker dat je aan het juiste adres staat? Een adres dat zich opgegeven heeft voor een levering, ja?
2: Ja, dat ben ik 100.000% zeker.
0: Het is je definitieve antwoord, want in het verleden hebben we dat al eens meegemaakt, hè, bij een top delivery. Ja. Dan stonden we aan het verkeerde adres.
2: Ja, goed. Elke koerier maakt wel eens fouten natuurlijk.
1: Ja, dus, juist.
2: Het is ook maar werken, ja.
1: Dat is waar. En het verschil met andere koeriers is dat je niet aanbelt, dat je nog veel minder terug naar de auto loopt, nog voor je aangebeld hebt. En dat je ook het pakketje niet over de muur gaat gooien, mocht het dan toch niet afgeleverd worden op de ordentelijke manier. Dat zijn toch een paar verschillen waar we rekening moeten mee houden. Ja, ik denk dat we er klaar voor zijn, hè?
2: Ja, goed. Ik ga nu de laatste meters inzetten naar de voordeur. Ik ga eventjes dubbelchecken of het nummer correct is. Ja, het nummer is correct. Goed. Het pakketje is geleverd.
1: En de tijd is gestart. En we spelen dus voor een gouden tankkaart van 2000 euro.
0: 5 minuten zijn ingegaan. Dit is het ogenblik dat mensen die het pakketje besteld hebben heel snel gaan kijken.
2: Ja, zo snel is dat wel nog niet, want ik zie voorlopig nog niemand die hier de voordeur komt openen. Ik zie wel andere mensen in de straat, mensen die een klein beetje vreemd kijken en niet goed weten wat hier allemaal aan de hand is aan deze voordeur. Maar voorlopig blijft het hier nog heel rustig.
1: Mm-hmm. Maar we weten ook dat jij dan zo de gewoonte hebt om... privacygewijs, al eens een keer door de ramen te turen en te doen.
2: Klopt, maar ik weet niet of ik bij de persoon zelf kan binnenkijken. Dat kan misschien ook een kleine tip zijn voor waar die exact woont. Ik kan enkel een gang zien en in die gang is er momenteel niemand.
0: En zie je een schilderij of zoiets hangen of iets anders? Of is
1: een spiegel?
0: Een spiegel, ik weet het niet.
2: Nee, maar wel meerdere brievenbussen.
1: Ah, meerdere brievenbussen. Beste vrienden, dit moet een tip zijn. We zitten dus
2: ja,
1: hier.
2: Ja, ik zie iemand! Wacht, ik ga eventjes kijken. Maar de vraag is natuurlijk, gaat die persoon de code van het kistje ook kennen?
3: Ja. Maar ik even...
2: Ik zie hier een klein beetje stress die ook aanwezig is, maar wel een hele brede glimlach. Ik denk dat Jasmin hier voor de deur staat.
3: 789.
2: Oké, dan mag je die eerst proberen. Is dat de juiste code of niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. Dus het eerste cijfer was...
3: 789.
2: Gaat het nu open of niet? Het kistje is open!
1: Ja! Amai, dat ging vlotjes. Mooi.
3: Amai, zalig.
1: Ja.
3: Oh, yes, dank. Ja. Sorry, ik weet niet wat ik moet zeggen zelfs.
1: Jij mag heel de wereld bedanken.
3: Ja, jullie bedankt op radio. Echt waar.
1: Ja. En vooral jezelf, want jij hebt ervoor gezorgd. Je hebt het pakketje aangevraagd en je hebt het gekregen. En dan, ik weet niet of je het gehoord hebt... Maar je hebt dus gewoon het dubbele verdiend van 2000 euro gewoon.
3: Ja, zalig. Ik ga dat delen met mijn zus.
1: Ah ja, dat kan. Dat mag natuurlijk. Ja.
3: Ja, samen hè. Maar zalig. Maar ik was verward. Maar toen in het ziekenhuis had ik mij terug op het spoor gezet.
1: Ah, vertel eens iets over die... Ja, waar had Louis het eigenlijk over?
3: We zijn in Gent. En hij had het over een trampoline, maar ik dacht, ik heb hier nog niet echt een trampoline gezien hier in de buurt. Ja. Maar uiteindelijk, je weet nooit, het is dichter bij je deur. Dus ja, dank je.
1: Zitten we in het centrum van de stad? Of?
3: Dicht bij het UZ van Gent. Een beetje aan de rand.
1: Dus als je dat van dat ziekenhuis hoorde, dan dacht je, het zou hier wel eens kunnen zijn.
3: Ja, ik dacht, ik ga niet toch eens naar mijn voordeur lopen.
1: Je ziet waar het goed voor is. 2000 euro, helemaal voor jou.
3: Ja, super, dank je.
1: Veel plezier ermee. Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Come on, guys.

0: mensen spurten naar hun voordeur, maar er was er maar bij eentje waar er wel degelijk een Louis voor de deur stond. 2000 euro verdiend. Van Esso, Mai, doe er uw voordeel mee. Heel de zomer gratis rijden.
1: Dikke proficiat, Jasmin. En ook proficiat of minder proficiat als je staat aan te schuiven op de E40 bijvoorbeeld tussen Aalst en Groot-Bijgaarde. 20 minuten bijtellen op de E19 tussen Mechelen en Vilvoorde, ook 20. En dan hebben we nog 25 minuten op de E429 vanaf Tubeke. Een half uur extra onderweg op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En je moet er een uur bijtellen. Dat is best de moeite.
0: Een uur, Mai.
1: Ja, dat is een uur. Op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen staat een defect voertuig. En zoals ik dus al zei, een uur extra aanschuiven.
0: Ja, dat is de langste file. Ook richting Antwerpen dus minder. 20 minuten op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor. Ook 20 minuten op de E17 vanaf Sint-Niklaas Centrum. En drie kwartier, dat kan toch ook al tellen, op de E313 vanaf Massenhoven.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Medi-market.
6: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Kygo heeft de beat gemaakt en dan Griffin en Khalid, die zijn dan aan het zingen, denk ik. Ja, we gaan ervan uit.
1: Goeie rolverdeling.
0: Save My Love was dat.
1: Ik moet zeggen, Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
1: Tot nu toe geen klachten, want ik zie al heel de ochtend door de ramen hier eigenlijk een zonnige ochtend.
2: Ja, ja, klopt. Tot de middag blijft het zelfs zo goed als droog. En in redelijk wat gemeenten en steden met heel veel zon, zoals bijvoorbeeld nu in Gent. Mm-hmm. Maar boven Frankrijk en Engeland verschijnen nu al meer wolken op de radar. En die wolken zijn onderweg en die zorgen later vanmiddag en vanavond voor een serieuze plentse regen. Daar zou de avondspits wel eens last kunnen van ondervinden, want er gaat toch wel wat regen vallen. Een kleine 10 liter per vierkante meter. En nog altijd die lage temperaturen tot 17 graden. Dus als je vandaag wat wil doen, bijvoorbeeld Jeroen, je gras maaien,
1: maar nee.
2: Doe het voor 2 uur vanmiddag. Dan komt het allemaal goed.
1: Ja, maar om dat goed te kunnen doen, moet dat een paar dagen droog geweest zijn. En gisteren was dat ongeveer hetzelfde scenario. Het is heel onrustig op de weerkaarten, want het was ook met onweer en bliksemschichten en het feit weer met de weer waar jij van houdt, Erwin. Ja.
2: Ja, ja, maar dat is zo plaatselijk. Gisteren hier in het Pajottenland geen druppel. Ah. Ik heb al mijn werk buiten op mijn gemakje kunnen doen, dus ja, kijk, ja, kijk, ja.
1: Het is afhankelijk van de regio. Goed, maar die onrustigheid gaat er stilletjes aan wel uit, geloof ik, hè?
2: Ja, morgen nog een beetje regen, zeker in de voormiddag. Het is wel vaak grijs morgen. Maar die droge momenten beginnen toch in de loop van de dag al wat langer te duren bij 18, 19 graden. Mm-hmm. Het is meteen het begin van een echte weersverbetering. Hè. Die zaterdag in de loop van de dag start met geleidelijk meer zon. Begint dus nog wel met de bewolking bij 20 graden. En ook zondag en maandag blijft het droog bij een 21-tal graden. Ik weet wel, we hadden 25 graden beloofd op zondag en maandag, maar die windrichting zit nog niet goed. Die zit nog uit het noordwesten te blazen. Dus het wordt wel al zonnig, maar we zullen het moeten stellen met 20, 21, misschien op maandag al 22 graden. Maar kijk, het komt wel goed, want in de loop van volgende week draait die wind dan meer naar een zuidwest-zuidelijke richting. En dan wordt het ook een pak warmer.
1: Ja, maar dat dagje strand zondag, dat kunnen we eigenlijk al vergeten.
2: Bah, ja, dat valt wel mee. Misschien uit de wind een hoekje zoeken. Ja. Natuurlijk, noordwestenwind komt van over de Noordzee. Ja, op het strand zal het niet bepaald warm zijn.
1: Nee, friskies.
2: Het is toch al droog met zon, dat is toch al iets, hè?
1: Ja, ik hoor jou zeggen, wees content met wat je hebt, want het is veel erger geweest.
2: Voilà, ja, zoiets, ja.
1: Ja, maar nee, hoe vertelt. Dankjewel, Erwin. En morgen definitieve uitspraken over het weekend en zo. Dus fijne donderdag.
2: Ja. Tot morgen.
0: Ah.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zit jij nieuw?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
5: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
6: Festiloco. Nog fouter, nog stouter. Greg-ass, Mark with a K en MC Chucky. Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info festiloco.be.
7: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Iedereen mag zijn huis nu verlaten. De delivery is geweest. Turn the lights off. Ja, het is... Ja. Het is gepasseerd voor vandaag. En we hebben nog wel wat conclusies te verbinden aan deze voorlaatste ronde. Oh. Dat om te beginnen al. Het was de voorlaatste ronde.
1: Ah, ja, ja, ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja, ja. Dus morgen de allerlaatste keer top delivery. Oh. Oh. Ja, en wat we nu ook zeker weten is... die 2000 euro, dat gaat niet meer terugkomen.
1: Nee.
0: Dus hoe heet onze winnares, weten we dat al?
1: Jasmin.
0: Heeft 2000 euro binnengehaald, gouden tankkaart van Esso. En morgen is terug 1000 en dat kan niet meer oplopen naar 2000. Nu, ik wil een vraagje voor de jury. Ik weet niet of jij daarin zit. Maar als er nu morgen een probleem is, wat gebeurt er dan?
1: We blijven leveren tot het pakketje. Ah, ja. Ik heb dat nu even zelf beslist. Maar goed, als jury mag je dat.
0: Dus, ja, natuurlijk. Ja, dus morgen, dat kan heel lang duren dan.
1: We blijven gaan. We blijven deliveren.
0: Tot kot in de nacht,
1: ja,
0: als het moet.
1: Ja.
0: Oké, okay, kan plezant. Ja, ik hoop zo dat het niet lukt dan.
1: Maar goed, ja, dat is voor ons geen probleem. Nee. Wij zijn weg en de collega's die lossen het wel op dan.
0: Laat ons daar heel duidelijk over zijn, ja.
1: Hij kan hier niet blijven zitten.
0: Nee. Morgen, laatste top delivery. En als je nu zegt van, dat spelletje is voorbij. Nee, hè, er is er nog één. En als je nog niet ingeschreven bent, ja, je kan zo... Dat zou toch schoon zijn voor in de boekjes later. Het verhaal van iemand. Ik heb mij op het laatste moment ingeschreven en plots stonden die voor mijn deur.
1: En ik dacht, joh, ik zal wel niet winnen. Alleen de kans is onbestaan. Nee. Dit is jouw moment.
0: Oh,
1: pak het, kom
0: ik
1: aan.
0: Dacht... Het is maar een moment.
1: Ja.
0: Wij mogen niet meedoen, maar jij nog altijd wel. Dus schrijf je snel nog in, mocht dat nog niet gebeurd zijn. Die laatste ronde is evenwaardig aan al die andere rondes.
1: We geloven in je.
0: Ja.
1: Je kan het.
0: Niet twijfelen.
1: Nee.

0: Must op feestjes dit. Al was het maar om te kunnen zien waar ze zitten, hè. All the single ladies, put your hands up.
1: Hey, dat staat er zo een onnozelaar in de hoek. Hey, dames.
0: Ja, ja.
1: Meestal ben ik dat. En dan lopen die weg en dan blijf ik alleen aan de toog staan.
0: Goeie dat je dat er even bij zegt.
1: Ja, ja.
0: Meestal ben ik dat. Kijk, dan wordt het verhaal ook meteen geloofwaardiger.
1: Er zijn toch nog mensen die dat hebben meegemaakt als ze zo aan de toog staan en denken van kom. Nee,
0: ja, dan... Ik wist dat je Engels niet zo goed was, maar dat je single ladies ook niet helemaal juist hebt geïnterpreteerd.
1: Ah. Enfin,
0: dat even buiten beschouwing gelaten. Er zijn nog andere problemen op de wereld, namelijk...
2: Een klacht voor...
0: Niet voor mij... Ook niet voor jou.
1: Dat op zich is al...
0: Dat is al goed, hè?
1: Ja, dat is al goed.
0: Het is voor onze muziekredactie. Ja, Koen heeft een opmerking. Niet jij. Er zijn nog koeien die Koen heten.
1: We zijn mee.
0: Ben je mee?
1: We zijn mee.
0: Ja, Koen heeft een opmerking en ik zou ze graag laten horen. Daar is het.
3: Zeg, jongens. Ik wil nu niks zeggen, maar we hebben onze bangaranga van vandaag nog niet gehad, hè?
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, maar ik denk niet dat...
0: Toet, toet, toet! Hier is
1: VDAB.be.
0: Wat voor? VDAB?
1: Jobsite.
0: Ah. Laat mij u vooral niet tegenhouden.
1: Nee.
0: Wij gaan ondertussen volledig...

0: komt die buikdanseres binnen.
1: Ah. Goedenavond. Al die tussenstukjes. Terwijl het eigenlijk alleen maar over de Bangaranga gaat.
0: Nee, de mensen zijn team Koen. De mensen willen het niet. De mensen zijn het beu.
1: Ik wist niet dat je zo ouderwets was, schrijft Angelino over jou.
0: Ja, oké.
1: Ah, ja, kijk.
0: Ah, voilà, kijk.

0: Koen Trostu.
1: Nog 10 seconden.
0: Nog 11 uitzendingen.
1: Ah ja.
0: Het is zomer.
1: Ah ja.
0: En dan ben je er ook vanaf. Want in september kom ik daar niet meer mee terug.
1: Ah, dan ben ik mee.
0: Voilà, zeg. Kinderhand is gauw gevuld. Hé, dat hebben we ook weer gehad. We kunnen er weer tegen voor de rest van de dag, toch?

0: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Motorpech in Nice.
3: Oh.
2: Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Stop!
5: Het is 8 uur. En FatNot, nee geen fitnessketen, komt met opvallende cijfers. En dat in het ochtendnieuws. Dag Simon.
6: Goedemorgen. Ruim 4 op de 10 Belgische woningen zijn vorig jaar gekocht door alleenstaanden. Dat blijkt uit cijfers van Notarissen Federatie FatNot. Het aantal singles op de vastgoedmarkt steeg van 40% in 2024 naar 42% vorig jaar. In Brussel ging zelfs meer dan de helft van de woningen naar een alleenstaande, tegenover 39% in Vlaanderen. Alleenstaanden liever kopen wegens het budget en de omvang vooral appartementen. Gemiddeld ligt het aankoopbedrag van een single in Vlaanderen bijna 100.000 euro lager dan dat van koppels. Tijdens wedstrijddagen van de Rode Duivel stijgt het aantal verkeersongevallen met doden of gewonden fors. Volgens een analyse van verkeersveiligheidsinstituut VIAS piekt het aantal ongevallen vlak voor de aftrap met 40% door haastige supporters en loopt dat uren na de match op tot wel 70%. Ook het alcoholgebruik piekt. Na een wedstrijd is 28% van de betrokken bestuurders onder invloed, tegenover 17% op normale dagen. VIAS roept op tot voorzichtigheid en herinnert aan de Bob-boodschap met het oog op de WK-opener van de Belgen tegen Egypte komende maandag. De NMBS lanceert eind dit jaar een nieuwe app met artificiële intelligentie om verloren voorwerpen sneller terug te bezorgen. De AI-tool moet de werk van ruim 40.000 achtergelaten spullen efficiënter doorzoeken en de werkdruk voor het personeel verlagen. De teruggevonden items worden ook vanaf nu rechtstreeks naar het thuisadres van de eigenaar opgestuurd. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen tot 20 graden. Zondag dan droog en zonnig bij 22 graden.
7: Ja, voorlopig nog droog en zonnig, maar toch grote files.
5: We beginnen op de A12 naar Brussel tussen Strombeek en Dikke Linde, 15 minuten bijtellen. Op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde, een twintigtal minuten. En op de E429 vanaf Tubeke. En dan op de E40 een veertigtal minuten bijtellen tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En op de binnenring van Brussel moet je er 70 minuten bijtellen op dit ogenblik. Heeft te maken met een defect voertuig tussen Expo en Machelen.
7: Ik heb wat uitzonderlijke dingen. Op de E17 is een ongeval gebeurd ter hoogte van de Pinte. Je moet aanschuiven vanaf Kruishoutem richting Gent. En in Gent zelf op de R4 wordt er ter hoogte van Gent-Zeehaven in de richting van Zelzaten. Dus op de R4, zoals ik zei. Ook een kwartier file gemeld. En dan richting Antwerpen op de A12. 20 minuten tussen Boom en Wilrijk. E17 ook 20 minuten vanaf Haasdonk. Evenveel op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor. En dan de langste file moet ik nog overlopen. Op de E313 is dat vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Dat zijn stevige cijfers. Je bent daar op dit moment anderhalf uur mee zoet.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
7: Ja, ja.
5: Ja, ja.
7: Bangaranga hebben we gehad. Ja, wat gaan we nog
5: het
7: draaien?
5: Het beste is geweest eigenlijk.
7: Ja, dat is waar eigenlijk. Ja, voilà.
5: Man, nee.
7: Allee, Jennifer Lopez dan maar zeggen.

0: Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. Er is vandaag donderdag 11 juni en ook vandaag is het een speciale. Je weet, we doen ons huiswerk. Is het een speciale dag? Ja, het is vandaag de dag van eigenlijk een beroep. Iemand die je niet wil tegenkomen, denk ik, in je leven. Want mensen die dat beroep doen, alle respect, want dat moet niet gemakkelijk zijn. Maar zelf wil je er niet mee geconfronteerd worden. Weet je over welk beroep?
1: Parkeerwachter?
0: Ja, daar wil je ook inderdaad.
1: Advocaat?
0: Liever niet, hè. Ja.
1: De politie?
0: Maar het zit in die sfeer.
1: Ah, okay,
0: inderdaad, het is vandaag de internationale dag van de gerechtsdeurwaarders.
1: Dat zijn van die mannen die dan zo een envelopje komen binnensteken of van alles komen opschrijven.
0: Je moet blijkbaar nog iets betalen.
1: Pas op, ik heb dat ooit één keer meegemaakt. Nee, gewoon een factuur die ik...
0: Geen herinneringen gaat zeker, meneer Van der Sloten?
1: Het was op het, dat zeggen ze allemaal, ga jij nu zeggen, maar dat was op een ander adres toegekomen. Allee, een heel gedoe. Maar wacht, dus de deurwaarder die is dan langs geweest, maar die heeft gewoon een briefje in de bus gestoken, dat hij was langs geweest. Maar ik moet wel zeggen...
0: Soms is dat met slotenmakers erbij.
1: Ja, maar dat is al in een volgende fase, denk ik.
0: Die heb jij niet meegemaakt.
1: Nee, maar het was zo gewoon vanuit de deurwaarder een aanmaning om de factuur te betalen. Ik heb dat meteen gedaan. Ik vond dat wel een beetje intimiderend.
0: Ja.
1: Zo een deurwaarder die dan zoiets achterlaat.
0: Ja.
1: Dus,
0: kan ik me voorstellen.
1: Dus ja.
0: Dus ze zijn nooit binnen geweest om alles op te schrijven?
1: Nee. Maar het komt wel binnen, dat bedoel ik. En ik was ook bang. Ik heb meteen mijn telefoon gepakt en ik heb hem gebeld. Ik zeg,
0: trillende handen.
1: Ja. Ik zeg, meneer, ik ga dat meteen in orde brengen. Ja, dat zeggen ze allemaal.
0: Standaard zinnetje. Volgens mij heet die cursus zo. Dat zeggen ze allemaal. Alle facetten van dat zeggen ze allemaal. de gerechtsdeurwaarders. Ja, het is een job als een andere natuurlijk. Want als je schulden hebt, moet je die nu eenmaal betalen. Zo simpel is het.
1: Het lijkt me geen gemakkelijke job.
0: Nee.
1: Je hebt nooit een...
0: Het is altijd miserie ook, hè. Alhoewel, gerechtsdeurwaarders worden soms ook opgevoerd in radio- en televisieprogramma's. En dan hebben ze wel een lollige functie natuurlijk.
1: Bijvoorbeeld bij K2 zoekt K3 of zo. Dat je
0: was
1: dan
0: met een gerechtsdeurwaarder?
1: Wel, meestal bij die officiële dingen, dan is er wel, als het over geld gaat ook, dat je kan winnen in van die spelprogramma's.
0: In mijn jonge tijd luisterde, er waren maar een paar zenders in dit land, radiozenders bedoel ik dan. En dan was er ook een hitparade. We hadden maar één, kun je dat nog voorstellen? We hadden toen in de jaren 80 eigenlijk maar één hitparade op de radio. Er waren ook niet veel radiozenders. En dan zeiden ze ook altijd... Dan klinkt dat toch altijd direct zo... Ik weet niet of dat waar was, maar deze hitparade staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder tralala, een of andere naam. Dat ik dacht, dat is hier van een officieel, zeg. Heeft hij dan persoonlijk alle plaatjes van Madonna die verkocht zijn deze week geteld? Zo kwam dat over.
1: En die mens bestond waarschijnlijk niet.
0: Ik heb geen idee.
1: Maar... Heb je die ooit gezien? Nee.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee. Gelukkig maar, zeg. Barbra Streisand.

0: Doxas. Barbra Streisand. De mensen kennen hem wel nog. Hoeveel keer ik nu de naam Jo van Baclay heb doorgekregen, kun je niet voorstellen. Dat was hem, de gerechtsdeurwaarder
1: van Baclay.
0: Ja. Onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder Jo van Baclay. En nu we dan toch bezig zijn over die nauwe tijd, om maar te zeggen hoe de dingen veranderd zijn. Elk radioprogramma had ook een herkenningstune. Dus elk radioprogramma begon met een instrumentaal muziekje dat dan gelinkt was aan dat programma.
2: Aan het programma. Okay.
0: En ik heb de begintune gevonden van die hitparade van toen.
2: Amai.
0: Dus die hitparade begon niet met nummer 30 of zo. Nee. Die begon altijd met... Die trompetten, joh.
1: Dames en heren.
0: Ja, zo.
1: Goedemiddag.
0: Ja. Het is zaterdagmiddag, 12 uur.
1: Ja.
0: En hier is die weer. De enige echte top 30. Nee, dat was niet zo swingend, want dat was van een BRT.
2: Ja, maar toch.
0: Er was niks anders, dus daar zat een of een andere te sterven. En de cijfers met de gerechtsdeurwaarder Jo van Baclay.
1: Dit zijn de beste van afgelopen week.
0: Ja.
1: Jij bent erbij. Dankjewel om te luisteren.
0: Eigenlijk moeten we daar eens over nadenken om dat soort dingen terug te brengen. Want dan gaan we weer hip zijn, hè. Als we nu zeggen, ja, ons programma begint altijd met een instrumentaal muziekje. Altijd hetzelfde, dat zo herkenbaar wordt van... Dat is het muziekje van Jeroen en Koen.
2: Ja, oké. Okay. Maar voor die laatste 11 uitzendingen mag dat nu
0: niet uit. Nee, deze seizoen gaan we dat niet meer doen.
2: Nee. Best hebben we gehad.
0: Ja. Ja, dat is wel cool. Jaren geleden al.
2: Maar ja.
0: We zwijgen daarover.
2: Ja, dat blijft tussen ons. Ja.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Medi-market.
4: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
5: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
8: Krevel.
9: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.
10: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini barbecue worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: geweest.
1: Wat zei dan toen, jongen?
0: Nou, jammer, ik was een sofa discus.
1: Ja, het is een vak, hè?
0: Ja, we zijn op zoek naar een herkenningsmuziekje voor dit programma.
1: Ja, we zijn aan het zoeken.
0: Ja, maar ik denk dat het beste zal zijn...
1: Of alleen dat muziekje van...
0: Dat is nu grappig. Jij moet dringend gaan samenwonen met Kelly, want die heeft dit doorgestuurd.
2: Ja, ik heb wel een idee voor onder een begintune.
1: Nee.
0: Niet hetzelfde?
1: Dat van mij is...
0: Maar dat is toch hetzelfde, Koen? Allee, kom.
1: Ja?
0: En je gaat samenwonen met Kelly.
1: Ja, ik wil niet. Je moet.
0: Zo werkt dat niet. Nee, kom. Commentaar altijd. Het is ook maar om u te helpen, hè?
1: Ja, ja.
0: En om Kelly te ambeteren. Ja.
3: Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe

0: Lost Frequencies en Reality. Er is een van onze landgenoten die sinds een, wat is het, een dag of twee zeker, in een heel andere realiteit leeft. Dat nieuws heb je zonder twijfel ook binnengekregen. Er is een Belg die 175 miljoen euro heeft gewonnen met Euromillions. Nou, dan word je wel even anders wakker, denk ik, hè?
1: Ja, en... Ja. Hoe gaat dat dan eigenlijk? Allee, ik bedoel, je hebt dan plots de lotto gewonnen. Je ziet dat dan en je denkt... Ja,
0: moet ik nu met mijn papiertje naar de krantenwinkel?
1: Ja.
0: We hebben dat even onderzocht. Blijkbaar is er op de website van de lotto is er zo'n pagina en daar staat dan... Ben jij een grote winnaar? Dan moet je dus niet met je papiertje terug naar de dagbladhandel. Dan is er een speciaal telefoonnummer dat je moet bellen. Dan kom je op het hoofdkwartier van de Nationale Loterij terecht. En als je dat ziet staan op die website, dan denk je... Oh, ik hoop zo hard dat ik ooit dat telefoonnummer eens zal moeten bellen. En we dachten, ja, het gaat nooit gebeuren, dus we gaan het toch bellen. We hebben dat nummer gebeld. En we hebben kennis gemaakt met iemand, door dat te bellen gisteren. Met iemand die grote winnaars dus opvangt aan de telefoon. En al zo wat tips geeft en... Allee,
1: begeleid.
0: Ja, begeleid eigenlijk. En dus we hebben die ook zover gekregen om straks even in de uitzending te komen. Want dat is toch interessant. Dat moet toch een heel speciale job zijn. Hè? Als je zo in aanraking komt met mensen die ja, eigenlijk niet weten wat hen overkomt. Dat is voor straks.

0: Prosper. Ja, dat is ook maar Prosper om cool te klinken waarschijnlijk. Ja, ik noem mezelf dan nu Prosper.
1: Nee, jongen.
0: We zijn Prosper.
1: Ja, we hebben nu een pas bekeken. Je moet dat hier niet ontkennen.
0: Kunnen we even ernstig doen? Het gaat hier over de files op dit moment.
1: Helemaal juist, collega. Je staat op dit ogenblik. Je staat op dit ogenblik aan te schuiven op de E429 vanaf Tubeke. Een twintigtal minuten bijtellen. 25 minuten op de E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En dan nog 35 minuten op de binnenring van Brussel tussen Wemmel en Machelen. En dat is de langste vertraging in het Brusselse.
0: Maar ik kan dat ook, ze. Op de E313 en ruim een uur aanschuiven op dit moment richting Antwerpen vanaf Herentals-West. Dan hebben wij ook nog een file op de E19. Daar staat een defect voertuig ter hoogte van Antwerpen-Oost. Vanaf Brecht sta je daar in de rij. Op de E34 tussen Oelegem en Ranst komt er goed 20 minuten bij. En eveneens op de E17, ik weet ook andere woorden te gebruiken dan. Eveneens op de E17 vanaf Haasdonk tot Antwerpen-West. En dan nog één uitzonderlijke file die we jou toch graag even meegeven. Dat is op de E17 richting Gent tussen Waregem en De Pinte. Verlies je een half uur. Dat zijn ze.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
5: En zo'n grote bad eend.
4: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Ja, Madonna gelooft er nog altijd in. Dus dacht ik, ze gaat zo'n jong springveulen inhuren om dan samen een plaatje te maken. Dat is goed voor de carrière. Sabrina Carpenter heet dat jonge springveulen. En Bring Your Love. Oh. We hadden het daarnet nog over dat telefoonnummer dat je dan vindt op de website van de Nationale Loterij. Het nummer dat je moet bellen als je een grote winnaar bent. Ik heb dat in mijn telefoon geprogrammeerd onder de naam een nummer dat ik waarschijnlijk nooit zal nodig hebben.
1: Je weet het nooit.
0: Ja, je weet het nooit. Kan zomaar gebeuren. De kansen zijn voor iedereen even groot natuurlijk. Maar goed, wat gebeurt er als je daar dan toch naartoe belt? Dan kom je via wat omwegen bij de enige echte woordvoerster van de Nationale Loterij terecht.
1: Ja, we hebben Stefanie aan de telefoon. En Stefanie, jij kan ons alles uitleggen hoe dat dan gaat, hè?
0: Ja, Stefanie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jeroen en Koen. We hebben het mooie nieuws dat er alweer een Belgische winnaar van Euromillions is. En dit keer met een recordbedragje van ruim 174 miljoen euro. Dus dat
0: zijn zotte bedragen, hè, Stefanie, laat ons eerlijk zijn.
2: Ja, dat klopt. Dat zijn zeer hoge bedragen. Dat klopt, ja. Ja.
1: Zeg maar, hoe gaat dat nu eigenlijk? Dus stel je beseft vandaag, ik heb gewonnen. Ja, en dan? En je dan. Belt dan, moet je naar de dagbladhandel gaan of moet je dan meteen naar Brussel gaan?
2: Ja, dus het hangt er een beetje... je gaat dus, je neemt contact op met het telefoonnummer dat je overal terugvindt. Wat we doen als ik gewonnen heb, vind je ook terug op de website van de Nationale Loterij. En dan kom je terecht eigenlijk bij het team winnaarsbegeleiding. Dat is een zeer klein teampje, omwille van de anonimiteit ook. En zij gaan dan een afspraak maken met de winnaar om die te verwelkomen op het hoofdkantoor van de Nationale Loterij. Ja. Daar gaan ze de winnaar, de houder met het winnende ticket wel te verstaan, dat is een belangrijke, ontvangen en dan gaat er een gesprek mee gebeuren. Het is heel belangrijk dat die persoon goed omkaderd wordt, goed begeleid wordt en ook beschermd wordt. Die sorsje zijn een groot bedrag. Ja. En dan gaat...
0: Zeg, moet hij... Wacht, sorry dat ik je onderbreek. Moet hij dan het winnende formuliertje bij hebben op dat moment?
2: Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Dat is nodig voor de identificatie natuurlijk.
0: Ik zal niet op mijn gemak zijn dat ik naar Brussel moet met dat ticketje in mijn... Ja, maar nee, dat is toch waar? Dan neem je toch meteen maatregelen om dat op een andere manier dan... Ik rijd er gewoon wel even zelf naartoe. Ja, maar dat is toch... Snap je wat ik bedoel, Stefanie?
2: Ja, maar daar wordt in ons team winnaarsbegeleiding is daar echt zeer ervaren in. En ze gaan op een zeer discrete manier ook die afspraak maken. Dat gebeurt in alle discretie. Ja. Want voor ons is het heel belangrijk dat die anonimiteit van de winnaar op dit moment absoluut gegarandeerd kan worden om die zo goed mogelijk af te schermen.
1: Anonimiteit, zeg je. Al ligt het natuurlijk bij de winnaar zelf. We hebben in het verleden in Zinghem was het waarschijnlijk.
0: Ja, herinner je dat? Dat was ook Euromillions en dat was een groep. En dat kwam met naam en toename in de pers. We wisten meteen naar welk café we moesten gaan om zo'n winnaar te ontmoeten. Hebben die dan niet geluisterd naar jullie advies? Want ik kan me voorstellen dat toch een van de dingen is die jullie zeggen van probeer anoniem te blijven.
2: Absoluut. Dus het eerste advies dat we geven, zeker in het begin als je gewonnen hebt, van houd het nieuws even voor jezelf. Ja. Laat het ook vooral bezinken. Je leven verandert ook wel in een klap. Ja. Dus we hameren daar wel op. We raden dat echt wel aan, maar uiteindelijk is het de winnaar die zelf de beslissing neemt.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen. Ik ben nu toch rijk, ik moet naar niemand meer luisteren. Dat moet ook zoiets zijn dan. Hallo Stefanie, ben je er nog?
2: Ja, absoluut.
0: Het zal waarschijnlijk wel de reactie zijn.
2: We gaan altijd adviseren om het nieuws toch even voor jezelf te houden en het eerst rustig te laten bezinken. Vooral er ook van te genieten.
1: Ja. En het zal ook wel zo zijn dat ze om de zoveel maanden worden opgevolgd, of hoe moeten we dat juist zien? Of
0: hoe lang loopt die begeleiding eigenlijk?
2: Wel, die duurt eigenlijk zolang de winnaar dat wenst. Dus die is echt wel intens. Dat vinden we echt wel belangrijk vanuit de Nationale Loterij. Ja. En dus zolang de winnaar dat wenst, gaan we die persoon begeleiden.
0: Ja, en hij kan het betalen ook, hè, op dat moment. Dus mocht het iets... dat zou grappig zijn dat een gratis service is.
2: Dat hoort erbij, inderdaad.
0: Maar ja. Die mensen hebben geld genoeg. Je moet het halen waar het zit. Soms denk ik. Goed, maar het lijkt mij een heel speciale job. En de mensen die dat doen, waarschijnlijk is dat zo op CIA-niveau. Die mogen dat niet vertellen, hè, aan iemand, of wel?
2: Het klopt dat ook ik zelf niet zal weten wanneer de winnaar zich heeft aangemeld.
0: Okay.
2: Dit alles ook opnieuw om die anonimiteit te garanderen.
0: Ja.
2: Dus dat is maar een zeer klein aantal mensen bij de Nationale Loterij die daar op de hoogte van zijn en die daarmee bezig zijn.
1: Oké, ik vind het heel boeiend, Stefanie. En laat ons hopen dat...
0: Dat we het ooit eens nodig hebben.
1: Ja, dat we het ooit eens nodig hebben.
0: Ja, dat is zeker. Dankjewel voor de babbel in ieder geval.
2: Graag gedaan.
1: Fijne ochtend.
0: Tot binnenkort.
1: Dag.
0: Ja. Ja, je hebt begeleiding nodig. Zonder twijfel zal er toch ook een flink stukje happiness bij zijn. Mogen we toch vanuit gaan. Dit is Alexis Jordan.

0: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
1: De Raamfabriek.
0: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
1: De Raamfabriek.
0: Ja, we hebben een winnaar.
2: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
3: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sela and more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
4: Ik raag dan niet om uges, hè.
5: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrux en Locristi.
4: Gosses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op onder tweedehands heftrucks.
5: Dat kan je niet van sukkel, nee.
4: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Lola. Het is met excuses en alles. Topic en Becky G. En sorry, papi. Ik weet niet waarom er excuses moeten aangeboden worden, maar goed,
1: misschien, aanvaard. Misschien is het wel Stefanie Sanders die een liedje gemaakt heeft voor haar papa. Sorry papa, omdat ik zo stout geweest ben. Dat was gisteren nog in nieuws, het is daarmee dat ik nu aan denk. Ja. Goed, excuus. Nee.
0: Maar als je ziet wat hij factureert, dat hij dus... We hebben het vanochtend voor degenen die het zouden gemist hebben. We hebben het even... diagonaal berekend. Dat kwam erop neer dat hij dan 60 uur per dag werkte, terwijl er maar 24 uur in een dag zitten. Dan verdiende wel een Porsche voor de deur.
1: Ah, dat is mooi.
0: Ja, dat is mooi. Als je daarin slaagt, toch
1: wel. Maar het gaat niet goed met haar, want er was gisteren ook een VTM-docu die werd voorgesteld en zo. Het zou niet goed, maar ja, ze heeft al 100 sollicitatiebrieven verstuurd. Mm-hmm. En allemaal alle 100 afgewezen. Moet je. Lijkt me ook niet gemakkelijk.
0: De zaak misschien eerst wel laten bekoelen.
1: Ja,
0: je kunt maar goede raad meegeven.
1: Ja, of hopen dat ze de lotto wint voor haar dan.
0: Dat was al eens gebeurd.
1: Ja, dat was... Oeps.
0: Ja, zo gaat ze er niet bovenop komen natuurlijk met dat soort opmerkingen.
1: Excuses.
0: I'm a bitch, ik weet het. Soms ben ik een bitch, dat is waar.

0: voorstellen bij het feestje van daarnet. Beetje champagne erbij. C'est beau la bourgeoisie. Disco bitch. Oei, denk ik dan. Want ik zie hier een reactie binnengekomen op onze top-app. Je kan altijd reageren op het programma, zoals je weet. Ook bij klachten. En ik denk dat er klachten zijn. Want er komt hier een berichtje binnen. Heb je het ook gezien? Ik heb nog een eitje te pellen met jullie. Het staat dus niet bij welk eitje of waar het precies over gaat. Het valt mij ook op dat de afzender nog nooit iets gestuurd heeft. Dat is de eerste keer dat er iets gestuurd wordt.
1: Dus, hebben we vandaag iemand beledigd of zo?
0: Maar ja, of meer dan anders, dat moeten we er wel even bij zeggen.
1: Ja, nu al onze excuses, maar we weten dus niet over wat het gaat.
0: Oké, dus stuur even door waar het over gaat. Ondertussen heb ik een vraagje voor het nut van het algemeen, maar toch vooral voor mezelf. Ik ben hier al een kwartier aan het proberen om mijn telefoon uit te zetten. Dat is blijkbaar heel ingewikkeld geworden.
1: Welk toestel heb je?
0: Ik heb een Samsung.
1: Ja.
0: Hoe moeilijk kan dat zijn? Ja, maar als je dat opzoekt, dan heeft hij het over toetsencombinaties. Maar dan heb ik hier al per ongeluk mijn camera opengezet en een foto gemaakt van mijn display.
1: Ga het even uitleggen.
0: Alles behalve uitzetten.
1: Even zwijgen en opletten.
0: Maar vroeger was dat toch simpeler allemaal.
1: Je Samsung-telefoon zet je het snelst uit door de zijknop, de aan- en uitknop en de volumeknop omlaag tegelijkertijd kort in te kort, hè.
0: Kijk, dan heb ik een foto gemaakt. Dat is toch niet de
1: bedoeling? Ja, maar je hebt zo twee dingetjes, hè. Je hebt zo twee dingetjes langs de
0: volume omlaag, dat doe ik. En,
1: volume omhoog. Volume.
0: Ah, omhoog?
1: Ja.
0: Dus... Ah, ik dacht dat je zei omlaag.
1: Nee, het is toch gewoon de volumeknop.
0: Allee. Ja, dat werkt dus niet, hè. Maar vroeger zat daar toch zo'n knopje op, dat je zag, hier kan je uitschakelen, dat is weg. Waarom hebben ze dat weggehaald?
1: Ah, wacht, ik heb nog één.
0: Is er niemand die zijn telefoon nog uitzet?
1: Ik heb nog één, wacht. Veeg met één of twee vingers vanaf de bovenkant van je scherm helemaal omlaag.
0: Ja.
1: Om het snelle instellingenmenu te openen. Heb je het snelle instellingenmenu geopend?
0: Als dat het snelle instellingenmenu
1: is. Ja, dat zal het wel zijn. Wacht. Okay. Tik in de rechterbovenhoek op het aan- en uit-icoontje.
0: Ah, ja.
1: Kies
0: voilà.
1: Uitschakelen.
0: Goed. Voilà. Ja, maar nee, er zijn waarschijnlijk nog mensen dat probleem hebben.
1: Maar nee, hè, ja.
0: Loser. Voilà. Ja, maar nee.
1: Oude zak.
0: Als het niet nuttig was, hebben we toch een interventie gehad.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Dit is Stop!
3: Het is 9 uur.
4: En zijstromers, je kan ze tegenkomen als je je kind gaat afzetten.
5: Aha.
4: Simon van Elslanderen die legt uit. Dag Simon.
5: Goedemorgen. Minstens 80 crèches starten met een project om zij-instromers op te leiden. Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet wil zo het grote personeelstekort in de kinderopvang aanpakken. De nieuwe medewerkers leren het vak rechtstreeks op de werkvloer, krijgen meteen een loon en tellen als extra hulp, zodat de werkdruk voor de vaste collega's niet stijgt. De overheid betaalt de loonkosten en voorziet per 4 cursisten een halftijdse coach om hen intensief te begeleiden. Tijdens wedstrijddagen van de Rode Duivels stijgt het aantal verkeersongevallen met doden of gewonden fors. Volgens een analyse van Verkeersveiligheidsinstituut Vias piekt het aantal ongevallen vlak voor de aftrap met 40%. Door haastige supporters en loopt dat uren na de match op tot wel 70%. Ook het alcoholgebruik piekt. Na een wedstrijd is 28% van de betrokken bestuurders onder invloed, tegenover 17% op normale dagen. Vias roept op tot voorzichtigheid en herinnert aan de Bob-boodschap met het oog op de WK-opener van de Belgen tegen Egypte komende maandag. Het UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis een nieuwe PET-scanner in die hersenziekten zoals Parkinson, dementie en ALS opspoort, nog voor de eerste symptomen verschijnen. De scanner is 20 keer scherper dan een gewone scanner en brengt details in de hersenstam in beeld, die voorheen pas na het overlijden zichtbaar waren. Door een vroege ontdekking kunnen artsen veel sneller ingrijpen en kunnen onderzoekers het effect van nieuwe medicijnen direct opvolgen. Het toestel wordt ook getest voor het onderzoek naar tumoren en psychiatrische aandoeningen. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog en ook zonnig bij 22 graden.
3: En eens kijken wat er nog overblijft, sorry, van de ochtendspit.
4: Je staat op dit moment 15 minuten aan te schuiven op de A12 tussen Stroombeek en Dikke Linde. Tussen Dilbeek en Jette moet je er ook 15 minuten bij tellen. Dat is op de binnenring van Brussel. Op de buitenring van Brussel dan vanaf Eigenbrakel 20 minuten. Op de E19 tussen Zemst en Machelen ook 20 minuten. Tussen Expo en Machelen, binnenring van Brussel 25 minuten. Op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe ook daar 25.
3: En dan richting Antwerpen op de E17 komen er nog 20 minuten bij vanaf Haasdonk. Evenveel op de E19 van Brecht tot Sint-Job in het Goor. En dan toch wat grotere, dik half uur op de E313 van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. En een uitzonderlijke file op de E17 richting Gent. Tussen Waregem en De Pinte, langs de file ook op dit moment trouwens. Daar verlies je 3 kwartier.
2: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
3: Blijkt dat het toch een beetje nuttig was. Heel veel mensen die de situatie herkenden en die dus nu ook geleerd hebben hoe ze de telefoon kunnen uitzetten.
6: Yeah.
3: Helemaal top, zeker.

0: Deep Zone, ook bekend als Pum Pum Pum Pum.
1: Jeroen Gelobbers, Koen van der Sloten.
0: Echte meezinger, hè. It's gotta be alright. En zo is het 7:07. Ja, deze keer is het voor u, vriend.
2: Geachte Koen van der Sloten.
3: Aanwezig.
2: Hier de fanclub van Jeroen.
0: Oh, ik wist niet dat ik...
3: Bestaat die?
0: Ja, ik wist dat ook niet. Amai. Kijk, dus bij deze. Ja.
2: Gelieve Jeroen niet meer ouwe zak te noemen.
0: Heb jij dat gedaan?
3: Ah, dat is u niet opgevallen. Amai, dat mag ik dan nog
0: mijn
3: doen.
0: Leeftijd... ja, fijn. Maar dan is er ook nog eentje voor jou.
2: Je snotneus.
0: Snotneus. Oh. Voilà. Bij deze.
3: Dank je.
0: Doe
3: er
0: uw voordeel mee.
3: Ja, maar ik vind dat een compliment.
0: Oh ja, op uw leeftijd.
3: Ik vind dat compliment. Pardon?
0: Hoe oud ben je nu?
3: Ah, kom.
0: 36, gast, hè?
3: Oh nee, hoor.
0: 35.
3: Ja.
0: Wie biedt meer?
3: Ja, 35. Ja. Ja, dat is de fleur van mijn leven.
0: En dan nog snotneus genoemd worden? Ah, ja.
3: Ah, ik zie er ook nog fris en fruitig uit, ik weet het wel.
0: Ja, ja.
3: Okay. Dank je, dank je.

0: voor altijd jong. Ja, of dat zo gaat blijven is wat anders natuurlijk. Ja. Want ja, wij gaan geen uitdaging uit de weg. En dat kan natuurlijk ook eens slecht aflopen. Want daarnet was er nog melding van iemand die een eitje met ons te pellen had. Maar kijk, wij pakken het even in handen. Namelijk de telefoon, is waar, Koen?
1: Ja, met het angstzweet in mijn pollen en op mijn hoofd. We bellen op dit ogenblik met Valerie.
0: Valerie is dus degene die ons gestuurd heeft. Ik heb een eitje met u te pellen. Ja, Valerie, leg eens uit. Wat voor een eitje moet dat zijn voor u?
2: Wel, maandagochtend hebben jullie gezegd dat het heel uitzonderlijk was dat er file was op de E17 en de Pinte.
0: Ja.
2: Maar het is bijna iedere ochtend file.
0: Ah, ja.
1: Zit u diep, hè, Valerie?
2: Ja, ja. Ja, het zit echt diep, want ik kom altijd te laat op het werk. Maar ja, dat maakt me niet uit, maar...
0: Zeg, maar jij bent daar nu elke dag gepasseerd, dus jij kan daar iets zinnig over zeggen. Waarom is dat daar plots... Want normaal is dat toch niet?
2: Jawel, dus het is al heel het schooljaar dat er 's morgens daar file is vanaf 7:45.
0: Oei,
1: dat is niet goed, hè. Oh, Valerie.
0: Want ik moet zeggen, als wij de file vermelden, dan wil dat zeggen dat die langer is dan een kwartier. En zoveel komen die niet tegen, hoor, die E17. Dus, maar jij kan bevestigen...
2: Ja, ja, jullie vermelden dat nooit, maar ik sta er wel altijd in.
1: Ja, Valerie, zeg het maar eens goed.
0: Maar is het langer dan een kwartier dan, Valerie?
2: Waren we 3 kwartier.
0: Ja, ja, nu, daar ben ik het mee eens. Maar zo, als we het niet vermeld hebben, bedoel ik...
2: Maar ja, dat weet ik niet. Ik luister niet altijd.
0: Hè. Ah, oké. Okay. Oh, je luistert niet altijd.
1: Dan heb ik bij u ook een eitje te pellen.
0: Ja, voilà, Valerie. 1-1. Daar ben je niet van terug, hè.
1: Nee, we gaan het in de gaten houden.
0: Zijn we nog vriendjes?
2: Ja, dat valt mee.
0: Ah, dat valt mee. Allee, goed, als het nog meevalt. Kijk, er zijn ook mensen die straffer uit de hoek komen. Ja, zo heeft er iemand geschreven. Robin was dat. Bij deze is de niveau 0-0-0 bewezen. Ik denk dat hij het over het niveau van ons programma had. Want Robin, even een kleine opmerking. Het is het niveau, niet de niveau. Als je ons wil beledigen, geen probleem. Maar wel het juiste lidwoord gebruiken, graag. We zijn ons weer populair aan het maken. Dit is Nio.

0: Het klinkt herkenbaar, tenminste, want wij weten ook van geen ophouden. Maar goed, na alles wat we hier wel gehoord hebben, denk ik wel dat een vier op een rij zich opdringt. Dan zwijgen ze tenminste even en werken ze zichzelf niet verder in nesten.
1: En wel, voilà. En ik zal gewoon een liedje aankondigen.
0: Ah, zo zonder, dat kan ook.
1: Ja, zo Alok en de Chainsmokers. Dit is Jungle. Alsjeblieft.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat. In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
2: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je auto uit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
9: Dat is de ja van Jumbo.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
12: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
11: Dus we groeien.
12: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
11: Dan is dit jouw moment.
12: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: 4 op een rij.
1: Van vandaag begint met een speciaal gevalke. Dat is The Second Voice, Let Me Be. Dat is bijzonder populair geworden via sociale media, TikTok en zo. En niemand weet eigenlijk waarom. Maar goed, ik ga ze zo meteen laten horen. Dan begrijp je wel wat ik bedoel.
2: Jij kent mij totaal niet. Dat is het liedje wat Armand van Helden gaat zingen. Die komt er ook nog aan met een dikke vette classic.
1: Zeker. En er is nog een dikke vette classic. Die Like G6 van de Far East Movement. En tussendoor zit Robin Schulz er ook nog ergens zijn ding te doen. Zodat, 4 op rij vanaf nu. Ik begin dus met dat speciale geval.
2: Met dat TikTok deze keer. Ja, dat is raar. Is het al

0: En nu gaat hij omhoog.
1: Ja.
0: Met dat stemmetje zo. Wacht, hè, nu.
1: En hoe klinkt dat?
0: En wel, ja, zo.
1: Een echte meezinger, kortom. Een beetje liegen ook, Alea. Tuurlijk kennen we hem wel. You don't know me. Armand van Helden. Allee, kom. Maar misschien toen nog niet goed, hè? Want dat was een van zijn eerste wapenfeiten. Lang geleden, 1998. En dat was de laatste in vier op een rij. Tijd om te beginnen aan de verkeersinformatie.
0: Je staat op dit ogenblik een tiental minuten aan te schuiven naar Brussel op de E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe. En dan 25 minuten op de binnenring van Brussel tussen Expo en Machelen.
1: We hebben er nog een paar in het Antwerpse op de ring richting Gent. Daar staat een defect voertuig ter hoogte van Antwerpen-Oost. Zorgt voor wat oponthoud vanaf Antwerpen-Noord, kwartiertje. Ook op de E19 vanaf Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord zo lang. En zelfs nog 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
2: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
4: Leg het op, laat het op, we hebben de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
7: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: want vanavond is het zover. De opening van het WK-voetbal. Dus deze kon niet ontbreken.
1: Nee, ze gaat ook zelf zingen, Shakira. Ah,
0: dit liedje dan?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Waarschijnlijk wel. Hè.
1: En voetbal, er gaat ook gevoetbald worden na de officiële plechtigheden en zo. Je weet hoe dat gaat, maar er wordt zo tussentijd ook even gevoetbald.
0: Okay.
1: Het is wel zo met... je hebt een halftime, maar je hebt dan ook nog zo 15 minuten. Hè.
0: Even de reclamebreaks, hè. Ze hebben dat weer goed verkocht, maar eigenlijk is het om de reclame te kunnen draaien.
1: Mexico tegen Zuid-Afrika kan je vanavond bekijken.
0: Oh, het is met een broos.
1: Ah, ja, is dat met Dingsken?
0: Dat is toch de coach van Zuid-Afrika? Ja. Dus Hugo zal de coach zijn. Toch een beetje België vertegenwoordigd in die openingsmatch. Goed, we hebben eens naar het weer gekeken van vandaag. Ja, daar moeten we niet te veel van verwachten eigenlijk. Is er beterschap op komst, Erwin?
2: Ja, morgen nog een beetje regen, zeker in de voormiddag. Het is wel vaak grijs morgen. Maar die droge momenten beginnen toch in de loop van de dag al wat langer te duren bij 18, 19 graden. Het is meteen het begin van een echte weersverbetering. Hè. Die zaterdag in de loop van de dag start met geleidelijk meer zon. Begint dus nog wel met de bewolking bij 20 graden. En ook zondag en maandag blijft het droog bij een 21-tal graden. Dus het wordt wel al zonnig, maar we zullen het moeten stellen met 20, 21, misschien op maandag al 22 graden. Maar kijk, het komt wel goed en dan wordt het ook een pak warmer.
0: Ah ja, dat zal dan wel als die temperatuur stijgt. Ah, fijn, alleen maar goed nieuws.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
3: Mo, die van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.

0: Fundament. Remix is the one. The one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Moduvan.
2: Liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het de zak slimmer.
3: Top Techno.
4: Dat is Techno and More.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. Top Techno.

0: Nee, ja. Tuesday. Daar zijn we lang voorbij, hoor. Morgen is het alweer vrijdag. En je weet, dat is altijd een speciaal dagje hier bij ons in ons programma. Maar goed, vandaag ook in schoonheid afsluiten. We hebben het dan net al gehad over de winnaar van... Hoeveel was het? 146 miljoen?
1: 170 miljoen.
0: 170?
1: 170 miljoen euro, ja.
0: Zottekes. Dus voor die mensen is dit klein geld natuurlijk. Maar vandaag is er een koopje te doen in het Parijse veilinghuis... Dikello, als ik dat goed uitspreek. Daar kan je vandaag een handtas kopen, gemaakt uit leer van een dinosaurus. Dat is toch wel speciaal.
1: En zat er dan nog liggen? Of,
0: Het is de huid van een Tyrannosaurus Rex die in een laboratorium werd gecreëerd. Dus de situatie die ze beschrijven in Jurassic Park is zo zot nog niet, want dat gebeurt dus ook in het echt. En dus uit biosynthetisch materiaal dat volgens de makers bestaat uit sporen van collageen. Ja. Die zijn gevonden in een dijbeen van een Tyrannosaurus Rex.
1: Heetje,
0: ja, maar ja, kijk, er is een chacos uitgekomen met de echte T-Rex huid dus. En wat moet dat kosten, zal je vragen? Daarover zeggen ze zelf. Ja, we hebben een prijs moeten verzinnen. Want we hadden geen enkel referentiepunt. Er is nog nooit een handtas geweest gemaakt van dinosaurushuid. Dus ja, welke prijs kleef je daar dan op? We willen ze een keer goed laten gaan.
1: Ja.
0: Qua verzinnen hebben ze hun best gedaan. De bedrag wordt geschat op ergens tussen de 300 en de 500.000 euro. Voor een chacoche. Gemaakt uit het leer van een dino. Als u aangesproken voelt...
1: Ik sta met mijn mond vol tanden.
0: Ja, dat zal wel. Misschien de rode duivels of zo. Dat is toch ongeveer de bedrag dat ze krijgen als ze wereldkampioen
1: worden. Ja, maar voor hen is dat ook klein geld. Wat die,
0: ja, dat is waar.
1: Voor het geld moeten ze het niet doen.
0: Nee, dat is waar. Misschien zijn ze op zoek naar een chacoche. Zal ze maar roze schoentjes hebben ze al.
1: Ja, dus dat is al juist, check. Ja.

0: Ja, het gaat weer de moeite worden morgen vroeg. Dan hebben we de laatste levering van Top Delivery. Bij poging tot, toch? Maar meestal wel goed afgelopen, dus we hebben er een goed oog in. Nieuwe weekend, waanzin, natuurlijk weekendtip. Alles is er erbij, dus morgenochtend ben je weer welkom. Maar niet gaan lopen, want zo meteen is er Thibau.
1: Ah ja, voilà.
0: Ja. En voor degenen die nog op zoek zijn naar wat kleine lettertjes van dit programma, hier zijn de terms.

0: voilà, dat was de Brabantson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de Top Headlines met Simon. Een goedemorgen, Simon.
5: Goedemorgen. Vlaanderen gaat strenger controleren op illegale contracten in de dienstenchecksector. Vlaams minister van Werk, Suhail Demir, treedt op tegen bedrijven die huishoudhulpen via contracten intimideren met boetes, vaak €500 per klant, als ze overstappen naar een concurrent en hun vaste klanten meenemen. Ook klanten die een poetshulp mee overnemen, worden soms onterecht met claims bedreigd. Om zulke schadevergoedingen wettelijk niet mogen, riskeren overtredende dienstencheckbedrijven voortaan zware geldboetes, een schorsing of het verlies van hun erkenning. Het UZ Leuven zet als eerste ziekenhuis een nieuwe PET-scanner in die hersenziektes zoals Parkinson, dementie en ALS opspoort nog voor de eerste symptomen verschijnen. De scanner is 20 keer scherper dan een gewone scanner en brengt details in de hersenstam in beeld die voorheen pas na het overlijden zichtbaar waren. Artsen kunnen zo veel sneller ingrijpen en onderzoekers kunnen het effect van nieuwe medicijnen direct opvolgen. Het toestel wordt ook getest voor het onderzoek naar tumoren en psychiatrische aandoeningen. De 20-jarige Amerikaan Jacoby Tarp heeft verrassend een nieuw wereldrecord gelopen op de 110 meter horde. Tijdens de Amerikaanse collegekampioenschappen in Eugene klokte hij een toptijd van 12,75, waarmee hij voor het eerst in zijn carrière onder de 13 seconden dook. Tarp snoept zo het 14 jaar oude record af van zijn landgenoot Aris Merritt, die in 2012 op de Memorial van Damme tot 12,80 kwam. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maxima tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. En zondag droog en ook zonnig bij 22 graden.
4: Er zijn 4 plekken waar je 10 minuten of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring een kwartier extra tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo. Op de A12 richting Antwerpen 12 minuten bijtellen tussen Wilrijk en de Wilrijke Vallaar. Op de E19 dan richting Antwerpen 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. En tot slot nog op de E313 richting Antwerpen ook 10 minuten kwijt tussen Massenhoven en Wommelgem. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
3: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: Met het komende uur de nieuwste van Jugal en Martin Garrix. Maar beginnen gaan we doen met Bruno Mars. I Just Might. Goedemorgen.

0: Hallo, hallo, goedemorgen. Het is een hoogdag vandaag. Het WK voetbal start vanavond om 9 uur. Enfin, eigenlijk om 8 uur, want dan is er al de openingsceremonie. Met onder andere Katy Perry en Shakira. Shakira die gaat daar natuurlijk haar Die Die zingen vanavond. En ik ben er helemaal klaar voor. Gisterenavond ben ik naar de winkel geweest. Ik heb bierkoud gezet, ik heb snacks gekocht, chips, nootjes enzovoort. Vanavond ben ik ook helemaal home alone, want mijn vriendin is niet thuis. Dus ik ben de koning van de tv en van de zetel. Ah, ik kijk er naar uit. Ongelooflijk veel zin in. Al maanden kijk ik naar dit moment uit. Eén ding ga ik wel niet doen, dit WK. En dat is zo die matchen om 5 uur 's nachts. Ja, dat laat ik links van mij liggen, want je weet het wel, ze spelen in Amerika. Dus ze spelen ook in de nacht. Ja, mijn slaap is iets te heilig daarvoor. Maar misschien ga jij wel alles volgen, dat kan. Je mag het mij eens laten weten via de Top Radio BE app.
1: Dit is Top.
0: Wie zijn de diehards onder ons? Laat maar weten. We make

Ik vroeg me af of er topluisteraars zijn die alle wedstrijden van het WK gaan volgen. Zoals je weet gaat het door in Amerika, dus hier in België zijn er wedstrijden te zien om middernacht en om 4 uur 's nachts. Dat is dus voor de diehards. Ivan uit Peer die gaat ze allemaal volgen. Ik ben er helemaal klaar voor, zegt hij. Red Bull zal ook mijn beste vriend worden de komende maand. Marieke uit Sint-Andries die snapt de hype dan weer niet rond het WK. En die zegt dan ook nog eens, ik ben mijn man voor een maand kwijt, hè, door dat stom WK. Ja, dat begrijp ik, Marieke. Veel succes daar. En dan heb je ook nog Niels uit Kruisum. Die gaat enkel de wedstrijden van 5 uur 's nachts kijken als onze Belgen dan spelen.

0: Luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar 4,99 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Mannetjes.
9: Vader.
8: Bobby is zo vrolijk.
9: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
8: En waarom?
9: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
10: En wat willen we?
9: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
11: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
12: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
14: En zo'n grote badeend.
13: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Juri uit Tildonk die gaat zaterdag naar het Legacy Festival in Mollen. Laat die weten via de Top Radio BE app. Top. Morgen en zaterdag gaat dat festival daardoor. En je gaat ons daar ook terugvinden. Hè. Samen met Mentos hebben we daar een silent disco neergezet. Dan krijg je een koptelefoon of een hoofdtelefoon van ons. En dan mag je kiezen tussen 3 vibes om op te dansen. Dus ik zou zeggen, kom zeker net zoals Juri eens dag zeggen. Hè.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
3: Yeah.

0: 12, zometeen krijg je de nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran. Eerst zijn er nog twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Gent. 12 minuten bijtellen tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En tot slot nog op de Brusselse binnenring. 10 minuten aanschuiven tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op een andere plek kan het ze maar wel minder dan 10 minuten.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
5: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je.
6: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: of shit.
1: Voorlaatste dag om jouw mening te geven over de nieuwste van YouGov samen met Ultra Natte. Moving into the Sun heet die. En die YouGov, ja, die zit toch echt niet stil. Even een recap van zijn afgelopen 2 jaar. Eventjes terug naar 2024, want dan had hij een zomerhit met deze hier. I Adore You. En een jaar later een zomerhit met Think of Me. En dan was het nog niet gedaan, want begin dit jaar kwam die met Jamaican Bam Bam.

En ik dacht dat hij dan vertrokken was voor de hit van de zomer. Ik dacht echt dat deze de hit van de zomer ging worden. Maar dan kwam hij een paar weken geleden met Move In To The Sun. En ik vind deze persoonlijk nog beter. Maar goed, is aan jou, hè. Neem de Top Radio BE-app er nu bij. Je kent het principe natuurlijk al. Je stuurt hit als je het goed vindt. En je stuurt shit als je het maar helemaal niks vindt. Jouw ongezouten mening is...

0: van.
1: Wendy krijgt er geen genoeg van deze You Go Moving Into The Sun. Een hit stuurt ze door via de Top Radio BE-app. Wat vond jij ervan van de nieuwste van You Go, hit of shit? Je mag het mij nu eens laten weten. En doe dat maar zoals altijd via de Top Radio BE-app.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: info festiloco.be.
1: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
2: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
3: Eurosilo, dat is gewoon buten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

0: Wat vond jij van de nieuwste van Hugo? Move Into The Sun, Hit Of Shit.
1: Hit Of Shit.
0: Mitch uit Kortrijk, die vindt het niet goed. Shit laat hij weten, hij vindt het te veel hetzelfde deuntje. Ook Dylan en Sylvana, die zijn geen fan. Shit sturen ze door. Maar dat zijn zowat de enige negatieve reacties van vandaag. Al de rest is meer dan positief. Iwan uit Mechelen, die vindt het een dikke feestplaat. Alleen Wendy, Kevin, Sandra, Taimee, allemaal sturen ze hit, hit, hit door in de Top Radio BE-app. Hij blijft dus heel goed doen, deze Hugo. Morgen tijdens de Top Hit 40, dan hoor je het eindoordeel voor Move Into The Sun.

Bijna 11 uur. Na de top headlines van 11 blik ik nog eens terug op het levermoment van deze ochtend. Want er stond weer een nieuwe top delivery op het programma. We trokken naar Gent voor een gouden tankkaart van 2000 euro te leveren. De vraag was, werd er opengedaan?

0: Jollybeet.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Stop!
5: De Belg is blijkbaar geen fan van renoveren. Simon weet meer. Goedemorgen, Simon.
6: Goedemorgen. Renovaties krijgen geen prioriteit bij Belgen. Dat blijkt uit een studie van Belfius. Nochtans verouderen Belgische woningen, maar toch krijgt renoveren zelden voorrang bij de Belg. Plannen voor reizen, meubels of een auto gaan meestal voor, omdat verbouwen voor 3 op de 4 Belgen te veel stress meebrengt. Men vreest vooral de zoektocht naar vaklui en onvoorziene kosten, waardoor ruim de helft van de renovaties het budget overschrijdt. Jongeren kiezen bovendien eerst voor direct comfort, zoals een nieuwe keuken, terwijl oude eigenaars pas overgaan tot structurele energie-ingrepen. Verschillende industriële sectoren, waaronder chemie, staal en glas, zijn niet van plan om flexijobs toe te laten. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat de industrie het systeem weigert vanwege de veiligheidsrisico's met zware machines en gevaarlijke stoffen. Bovendien hebben de bedrijven met interimwerk en overuren al genoeg alternatieven om werkpieken op te vangen. In sectoren met grote arbeidskrapte, zoals de bouw en de zorg, komen er door de federale uitbreiding vanaf juli wel beperkte akkoorden. Steeds meer ouders zetten instanties zoals de onderwijsminister of ombudsdiensten in CC wanneer ze een klacht mailen naar de school van hun kind. Directeurs spreken van een nieuwe trend om extra druk te zetten bij bijvoorbeeld tuchtmaatregelen of slechte attesten. Ook artificiële intelligentie speelt een rol. Ouders kunnen makkelijker formele brieven opstellen en instanties opzoeken. Het kabinet Demir bevestigt het fenomeen, maar verwijst zo'n klachten altijd door naar de normale procedures. Tot de middag blijft het droog, daarna opnieuw wisselvallig met buien en opklaringen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met regen, maximaal tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar al snel opklaringen bij 20 graden. Zondag droog en ook zonnig bij 22 graden.
5: En er is nog één plek waar je meer dan 10 minuten verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. 11 minuten extra tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
4: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
5: Geen gouden tankkaart van 1000, maar wel van 2000 euro. Die kon jij winnen deze ochtend. Loco Loco tijden hier op Top.
4: Top.

0: Delivery. Gisteren werd er twee keer niet open gedaan tijdens de levering van Top Delivery. Dus de gouden tankkaart van 1000 euro werd niet gewonnen. Wat wil zeggen dat we vandaag voor een gouden tankkaart van 2000 euro gingen spelen. Onze koerier werd deze ochtend op pad gestuurd en ditmaal naar Gent bij luisteraar Jasmin.
1: Het pakketje is geleverd.
2: En de tijd is gestart. En we spelen dus voor een gouden tankkaart van 2000 euro. We zitten dus
1: ja, ik zie iemand! Wacht, ik ga eventjes kijken. Maar de vraag is natuurlijk, gaat die persoon de code van het kistje ook kennen?
3: Ja. 789.
1: Oké, dan mag je die eerst proberen. Is dat de juiste code of niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het kistje is open!
2: Ja! Amai, dat ging vlotjes. Mooi.
3: Ai, zalig. Oh, yes, dank. Ja. Sorry, ik weet niet wat ik moet zeggen zelfs.
0: Ja, gewoon dankje zeggen, Jasmin, dat mag ook. Hupla, 2000 euro aan tankbudget dus bij Esso in de pocket. Daarmee kan je al eens op reis gaan deze zomer, hè. Jasmin, geniet ervan. Morgen de laatste gouden tankkaart van 1000 euro. Hij ligt hier klaar op de redactie. Ik heb hem daar straks nog zien shinen, die gouden tankkaart. Ik heb ook nog goed nieuws, want we hebben nog geen nieuwe bestemming gekozen voor morgen. Dus als je nog wil meedoen, je kan je dus nog altijd inschrijven via onze website topradio.be of de Topradio BE-app. Want morgen moet, ja, ik zeg het goed, morgen moet die gouden tankkaart de deur uit. Meedoen is dus de boodschap.
4: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Het is 10:45 op deze donderdag voormiddag. 10:45 liever. Zometeen mag ik nieuwe muziek voor je draaien. En het is er eentje van de Duitse DJ Robin Schulz. Die krijg je nog voor 10:30. Nu eerst nog Justin Bieber met What Do You Mean?
1: What

0: Sam die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
2: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
3: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech?
3: Wat?
4: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Oh nee.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
11: Mannetjes,
12: vader.
11: Bobby is zo vrolijk.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: En waarom?
12: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
13: En wat willen we?
12: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
14: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
16: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
16: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Zeg, Robin Schulz, die heeft nieuwe muziek uit. En je kan hem kennen van deze Sun Goes Down bijvoorbeeld. Hij staat bekend om zijn zomerse sound. En het is echt wel een hitmachine, deze Robin Schulz. Vorig jaar nog een hit met Easy Bizu te pakken. En nu dus nieuwe muziek uit, Better Times heet die. Het gaat over het feit dat er heel veel slechte dagen in je leven kunnen zijn, maar dat er altijd betere tijden onderweg zijn. En wel, die nieuwste van Robin Schulz, die is nu onderweg.
1: Dit zijn de

0: half 12, zometeen weer een nieuw dagelijks dilemma. Eerst nog twee plekken waar je tijd verliest, waar je meer dan 10 minuten tijd verliest. Op de E17 richting Antwerpen een half uur kwijt tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En dan op de Antwerpse ring richting Nederland 18 minuten bijtellen tussen Sint-Antal-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be. Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Kissie, kendo, dat wordt lekker zonne. Kissie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: Medi Market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
4: Medi Market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Daily Dilemma.
1: Het is weer tijd voor het dagelijkse dilemma. En het staat deze week in het teken van onze Summer Beat 1000. Want volgende week beginnen we eraan. De top 20 die staat nog niet vast. Die kan jij nog helemaal door elkaar schudden. Jij kan stemmen op je favoriete top 3 via de Topradio BE-app of via onze website. Maar ik ga je natuurlijk een beetje helpen. Ik heb twee nummers klaarstaan waaruit jij mag kiezen. Die twee nummers die staan in onze top 20. Twee nummers met de naam Summer in de titel. Dit is keuze nummer

Dit is keuze 2, Summer van Calvin Harris. Laat maar komen via de Top Radio BE-app. Keuze 1 voor de Summer Jam of keuze 2 voor Calvin Harris en Summer.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zit jij nieuw?
4: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
5: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
6: Ik raag dan niet om uges, hè.
7: Staat Kettel dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrux en Locristi.
6: Gosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist te zien, hè.
6: www.gossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
7: Dat kan je niet voor sukkel, nee?
6: Gosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

Jij mocht kiezen tussen twee zomerse nummers. Vandaag ofwel ging je voor Summer Jam. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans, whoa. Of je koos voor Summer van Calvin Harris. Welke is het geworden? Daily Dilemma. Bjorn uit Soersel die zou graag Summer Jam horen, want dat is al veel te lang geleden dat ik die nog eens gehoord heb. Pieter uit Semst die is onderweg naar Frankrijk en die zou dat graag met Calvin Harris en Summer doen. Dimitri die vond het ongelooflijk moeilijk om te kiezen. Maar als we dan toch moeten kiezen, want ja, dat moet in een dilemma, dan kies ik voor keuze 1, Summer Jam, alsjeblieft. Jessica uit Mechelen, die wil graag ook keuze 1 Summer Jam. En Joyce, die wil dan weer de zomervibes voelen met Summer van Calvin Harris. Maar goed, als ik weer alles optel vandaag, is het weer heel duidelijk geworden. Ik zou zeggen, steek die handen in de lucht. Get on the floor. Summer Jam. Put your hands up.

0: 4 voor 12. Het is bijna lunchtijd. Na de lunch heb ik een loopje gepland. Want ja, in september loop ik de 19 kilometer op de Strong Viking Obstacle Run. Ik moet dus goed voorbereid zijn. Als je wil meelopen met ons, met Team Top, dan moet je deze namiddag luisteren naar Bram. Want hij geeft voor een laatste keer een duo-ticket weg om deel te nemen met ons op die Strong Viking Obstacle Run. Luisteren is dus de boodschap. Nu krijg je van mij nog Topic met Body. Tot volgende week. Top. We
1: make you move. Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.

0: voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
2: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
1: Echt? Oh, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. Je hebt deals... En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
5: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Zometeen niet zwanzen maar dansen. Eerst nog de top headlines met Simon. Een goedemiddag, Simon.
8: Goedemiddag. VDAB legde vorig jaar ruim 10.000 sancties aan werkzoekenden op. En dat aan mensen die hun afspraken niet nakwamen. Minister van Werk Demir stelt dat er sneller wordt ingegrepen, maar parlementslid Robrecht Botuyne uit kritiek omdat het aantal sancties al jaren daalt terwijl de werkloosheid steeg. Volgens Demir komt die daling door de toestroom liever van langdurig zieken en leefloners die de VDAB niet wettelijk zelf kan sanctioneren. Ze eist daarom betere afspraken met de OCMW's voor een striktere opvolging. Verschillende industriële sectoren, waaronder chemie, staal en glas, zijn niet van plan om flexijobs toe te laten. Uit een rondvraag van De Tijd blijkt dat de industrie het systeem weigert, vanwege de veiligheidsrisico's met zware machines en gevaarlijke stoffen. Bovendien hebben de bedrijven met interimwerk en overuren al genoeg alternatieven om werkpieken op te vangen. In sectoren met grote arbeidskrapte, zoals de bouw en de zorg, komen er door de federale uitbreiding vanaf juli wel beperkte akkoorden. Op Tristan da Cunha, het meest afgelegen bewoonde eiland ter wereld, heeft een inwoner positief getest op het Hantavirus na een cruise op het schip MV Hondius. De Wereldgezondheidsorganisatie bevestigt dat geval. Zo staat de teller van de cruise-uitbraak op 13 besmettingen en 3 sterfgevallen. Vorige maand werden Britse parachutisten op het eiland gedropt voor medische noodhulp. De WHO schat het risico voor het grote publiek laag in. Passagiers van het cruiseschip moeten wel nog tot 21 juni onder actieve gezondheidsmonitoring blijven. Wisselend bewolkt met stilaan meer buien, maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen, met temperaturen tot 19 graden. Zaterdag begint bewolkt, maar daarna droog bij 20 graden. En zondag zonnig en zachtere temperaturen.
6: Dit is Top. Jouw lunch gaat goed vooruit. Top.

0: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: De Tiguan Gold Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder hem aan te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder hem aan te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Gold Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Alleen een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
4: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
4: Immoscoopman!
6: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
6: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ja?
6: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
12: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
11: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor twee pakken. Lidl, dat kan tellen.
13: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
14: De snelste zijn, wat een verschil.

0: online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
1: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
0: Krevel. Leef beter.
2: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info in voorwaarden op carglass.be.
5: Mannekes.
6: Vader.
5: Bobby is zo vrolijk.
6: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
5: En waarom?
6: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
7: En wat willen we?
6: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op Lendl.be.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

0: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Casino.

0: uitspraak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
3: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè?
2: Trappen op Maat?
3: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappen op Maat. .be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: Ik raag dan niet om u, hè.
5: Staat Kettel dus kies gezet. Kijk de keer bij Hoosjes, Aftrucks en Locristi.
4: Gooses, mijn geen op nee.
5: Het moet weer al juist zien, wij.
4: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands Aftrucks.
5: Dat kan je niet voor sukkelen, hè.
4: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
8: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tot?
9: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
8: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
9: Sun wie?
8: Sun Systems.
10: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
9: Ja, chique ding is dat, hè.
8: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
1: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar €4,50 voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur. In Antwerpen heeft de politie een man aangereden. Vrouwtje Kalion, die weet meer.
6: Goedemiddag. Aan het Steen in Antwerpen is vanmorgen een man van 23 aangereden door een politieauto toen hij een zebrapad overstak. Volgens het parket reed de politiecombi met zwaailicht aan en was het onderweg naar een dringende oproep. Tijdens de rit moest de combi een stilstaande vrachtwagen inhalen. En die liet op dat moment de voetganger oversteken aan een zebrapad, maar de agent kon hem niet meer ontwijken. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Het is al de derde keer in een jaar tijd dat een voetganger in Antwerpen wordt aangereden door de politie. VDAB legde vorig jaar ruim 10.000 sancties aan werkzoekenden op, omdat ze hun afspraken niet nakwamen of te weinig meewerkten in de zoektocht naar een job. 170 mensen kregen een verwittiging en bijna 9.000 een tijdelijke schorsing van een uitkering. Ook bijna 1.000 mensen kregen een definitieve uitsluiting. Minister van Werk Suhail Demir eist daarom betere afspraken met de OCMW's voor een striktere opvolging. En een vermoedelijke Russische spion is veroordeeld tot een celstraf van 5 jaar. Dat besliste de rechtbank in Brussel. De man woont al jaren in Brussel en smokkelde vanuit ons land militaire goederen naar Rusland. Volgens de rechtbank omzeilde hij daarbij de Europese sancties die waren opgelegd tegen het land. Ook zijn zoon werd bij verstek veroordeeld tot 6 jaar cel, omdat hij samen met zijn vader leider is van een criminele organisatie. Deze namiddag meer wolken. Vanaf het westen krijgen we opnieuw regen met maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag eerst nog bewolkt en kans op lichte regen. Maar daarna krijgen we opklaringen en 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden.
5: 2 lange files, R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een uur. En op de R1 richting Nederland tussen Borgerhout en Merksem verlies je ook nog eens 38 minuten daar. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20.
4: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
5: Ik heb op deze donderdag namiddag maar 1 boodschap.
7: To infinity and beyond!
5: Hier is

Een van de nieuwe hits van Top deze week. Ik ben er fan van deze Clooney en Groovy Theory met One Question. Leuke plaat, lekker zomers en dat is handig. Straks keren wij even terug naar de tweede week van juni 2015 in de Spinback. Breng ik jou een nieuwsfeit en mag jij kiezen uit twee hits die toen in de hitlijsten stonden.

Vandaag heel even terug naar de tweede week van juni 2015, waarbij de film Jurassic World uitkwam. En die bracht in het openingsweekend meteen $500 miljoen op. Dat was toen een record. Ondertussen is dat record al lang verbroken door bijvoorbeeld de Avengers-reeks, die het gewoon nog stukken beter deed. Zo gaat dat nu eenmaal. Er zijn trouwens op dit moment, dacht ik, 4 Jurassic World films geweest, die deel uitmaken van in totaal 7 films over de Jurassic-reeks natuurlijk. In de hitlijsten bij ons kon je toen luisteren naar dit. In die tweede week van juni 2015 ging dit viraal. Dimitri Vegas, Like Mike, The Ham. Als je dit straks wil horen bij Top, stuur je A via de Top Radio BE-app. Of je kan ook voor dit kiezen. Het is iets totaal anders. Caitlin Aragon niet, maar wel David Guetta bij Afrojack met Hey Mama is B. A stuur je voor Dimitri Vegas en Like Mike. B voor Afrojack en David Guetta. Degene met de meeste stemmen, die ga ik zo meteen draaien. En nu Reggie op

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 12 en 13 juni, Legacy Festival Mol. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in lease and go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
12: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
11: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
13: Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Mannetjes, vader. Bobby is zo vrolijk.
16: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
15: En waarom?
16: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
17: En wat willen we?
16: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
18: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
19: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
20: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
21: En zo'n grote bad eend.
20: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Vandaag in de Spinback heel even terug naar de tweede week van juni 2015. Met toen in de hitlijsten The Ham van Dimitri Vegas en Like Mike. En ook David Guetta met Nicki Minaj en Afrojack. Die zongen Hey Mama. Jullie konden kiezen tussen die twee. Ik kan zeggen, dat was heel eenvoudig. Om het letterlijk met een aantal berichten te zeggen. Er is geen twijfel over mogelijk dat het Dimitri Vegas en Like Mike moet worden. Winnen ook met 96% van de stemmen. De meeste onder jullie sturen mij altijd gewoon een bericht, A of B. Je kan dat ook doen via een audiobericht. Als je in de app onderaan op het microfoontje drukt. Alain deed dat. En Alain zijn keuze was deze.
1: Oh.
0: Ja, dat was A volgens mij. Ook een heel goede imitatie van een ezel. Maar daarvoor krijg je geen prijzen, Alain. Ik ga wel deze draaien, omdat iedereen hem wil. De Ham, Dimitri Vegas, Like Mike. En Omet Ouskan.

0: Ik was onlangs op een huwelijksfeest waarbij het bij dit liedje helemaal uit de hand liep, omdat ze met de bruid aan het gooien waren. Dus echt zo in de lucht, zo met 8 man tegelijkertijd waren ze die zo omhoog aan het gooien. En dat leverde wel wat blauwe plekken op, denk ik, achteraf gezien. Zometeen heb ik het onder andere over Festiloco, een heel leuk festival wat er binnen minder dan een maand aankomt in Ninove. En muziek van Bibi Rexha komt eraan. Op de weg is het wat anders. Behoorlijk wat problemen. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een uur en kwart aanschuiven. E313 richting Antwerpen is ook moeilijk. Tussen Randst en Antwerpen-Oost verlies je 35 minuten. A12 richting Antwerpen. Tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid verlies je een half uur. E17 ook al problemen richting Antwerpen. Alles moet daar op eenzelfde weg komen natuurlijk. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West schuif je een half uur aan. En ook de R1 richting Nederland tussen Borgerhout en Merksem zorgt voor 20 minuten vertraging.
1: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
2: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
3: Peugeot. Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Medi-market.
10: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
11: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Sst, luister.
13: Summer-deals.
12: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
13: Citroën.
12: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
11: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
10: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: De zomer komt er echt wel aan. Dit weekend al mooier weer. En vanaf volgende week, en dat komt goed uit met de Summer Beat 1000, 3, 4, 5, 26 graden volgende week. Dus dat is leuk. De zomerfestivals staan ook al geprogrammeerd. En wij bij Top gaan er elk jaar een aantal hosten en mee op bezoek gaan. Dit jaar bijvoorbeeld is dat ook Festiloco. Volgende maand al 4 juli in het Stadspark in Ninove is dat geval. Heel leuk festival die vooral gaat voor de ambiance. Ze hebben ook 3 stages met natuurlijk een mainstage met heel veel grote artiesten. Ik noem er maar een paar. Pat B, Mark with a K staat daar, maar ook DJ Frank en Black Print bijvoorbeeld. Maar er is ook de Loco Ski Hut. Je voelt me al aankomen als je gaat voor meezingers en ambiance, dan moet je daar zijn. Maar er is ook bijvoorbeeld de Retro Stage met dan een Greg S die daar gaat draaien en DJ Ghost en dat soort zaken. Je kan erbij zijn, want er zijn nog altijd kaarten. En wij gaan daar ook zijn met Top en we brengen Mentos mee. Dat zorgt altijd voor een fris gevoel in de mond.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's

0: Blijft toch een gigantische kracht uitstralen, die Loreen met Tattoo. Zometeen muziek onder andere van Corona, nog eens The Rhythm of the Night. En Fats and Small zit er ook tussen. En Silver ga ik draaien met Head, Heart and Soul. En we moeten het even hebben over iets wat er net in het nieuws was. Die aanrijding van de politie.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een Schappen van Royo.
4: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
5: Ree-Eggermond, filiersdreef in Deinzen. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
6: Mo, zie je kameretten van je mode van?
7: Ja.
6: Zie je slim? Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
7: Alleen, wat zie je wel mee?
6: Wie had er 2K winnen?
7: Duitsland.
6: Joi.
7: Mo of nee, Marokko.
6: Mo.
7: Baie.
6: Ja.
7: Frankrijk.
6: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
7: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
6: Ja, dat wel.
7: Moedig van. Wiederma, je kamionetten een zak slimmer.
8: Zit jij nieuw?
9: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
10: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp. Moedig van.
7: Liquid dat er wint. Wiederma, je kamionetten een zak slimmer.
11: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Rocca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sele and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

zat er net in het nieuws. Het is de derde keer al dit jaar dat een politievoertuig iemand aanrijdt in Antwerpen. Deze keer was het een 23-jarige man. Eerder waren het ook al kinderen. Ik zie het ongeval eerlijk gezegd zo voor mij gebeuren dat van vandaag een vrachtwagen was gestopt aan een zebrapad om een man voor te laten. En een politiecombi stak die vrachtwagen nog voorbij, had alleen zijn zwaailichten aan en raakte daarbij de voetganger die natuurlijk dacht dat het veilig was om over te steken. Het gebeurt, dat is natuurlijk niet moedwillig, dat moeten we ook wel erbij zeggen. En ik heb er ook persoonlijk geen echte concrete mening over, maar ik geef even de feiten mee. Het enige wat ik mij afvraag, en dat wil ik eens even aan jou vragen, omdat ik het gewoon niet weet, wanneer rijdt een politievoertuig prioritair? Want alleen als ze prioritair rijden, dacht ik, krijgen ze voorrang op alles en iedereen. Moeten daarbij de zwaailichten en de sirene aan? Of is één van beide voldoende? Bijvoorbeeld in dit geval dat het alleen maar de lichten waren. Ik vraag het me af. Ik weet dat er af en toe in de combi ook wel eens geluisterd wordt naar Top. Als jij politieman of vrouw bent, laat gerust eens weten. Wanneer rijden jullie prioritair? Wanneer hebben jullie voorrang op alles en iedereen? En moeten wij plaatsmaken omdat jullie dringend op weg zijn naar een interventie? Ik twijfel daarover. Ik weet het niet. Silver komt eraan, Head and Heart. Na corona nog eens. Dit is The Rhythm of the Night.

Oké, het is wel duidelijk. Ik stelde de vraag naar aanleiding van het ongeval in Antwerpen. Wanneer een voertuig van de politie, het kan ook brandweer zijn of ambulance, wanneer rijden die echt prioritair? Is dat alleen al als ze de zwaailichten opstaan hebben? Of is dat beiden met ook sirenes erbij? Ik heb heel veel berichten binnengekregen en ook van mensen uit het vak zelf. Brandweerman, politieman Dimitri is bijvoorbeeld een brandweerman die mij stuurde. En die zegt, prioritair is echt beiden. Dus de lichten aan en de sirenes. En dan moet je eigenlijk pas plaatsmaken en langs de kant gaan. Ik vind het ook eerlijk gezegd een beetje vervelend als een politievoertuig enkel met zwaailichten een beetje, hoe moet ik het zeggen, stevig komt aanrukken, waarbij die de indruk geeft, ik rij prioritair, dus ga allemaal langs de kant, want sommige mensen gaan dan ook soms heel onbedacht langs de kant, bijna gevaarlijk. En dan moet je dat eigenlijk niet doen. Dan moeten ze eigenlijk ook gewoon de sirenes mee aanleggen. Het is klaar en duidelijk, ik ga ermee aan houden.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Koffer gestolen in Creta.
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 2 uur en Fraukje Kaljon zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Fraukje, vertel eens.
8: Goedemiddag. In Antwerpen is vanmorgen een man van 23 aangereden op een zebrapad door een politieauto. Volgens het parket reed de politiecombi met zwaarlicht aan naar een dringende oproep, maar stond de sirene niet aan. De combi haalde een stilstaande vrachtwagen in die op dat moment de voetganger liet oversteken. De man ligt in het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. Het is al de 3e keer in een jaar tijd dat een voetganger in Antwerpen wordt aangereden door de politie. In Zeelen in Oost-Vlaanderen is afgelopen nacht een huis volledig vernield door een ontploffing. Het gebeurde op de slaapkamer van een van de kinderen. De klap was enorm, alle ramen werden weggeblazen. Het gezin bleef ongedeerd en wordt opgevangen bij familie. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. Een branddeskundige onderzoekt dat nu. En pech voor tennister Serena Williams. Ze moet forfait geven voor de 2e ronde van het dubbelspel op het toernooi van Queens in Londen. Haar dubbelpartner blesseerde zich in het enkelspel en moet opgeven. En daardoor kan ook Williams niet verder. Williams maakte nog maar net haar comeback na 4 jaar afwezigheid. Ze is 44. Deze namiddag meer wolken met buien en maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag eerst nog bewolkt en kans op lichte regen, maar daarna krijgen we opklaringen en 20 graden. En zondag wisselend bewolkt en 19 graden.
7: We houden nog 2 lange files over. E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je momenteel 1:05. R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout is dat 30 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20 minuten.
6: Dit is Stop. Bart-Jan de Prateren.
7: Met zometeen Lost Frequencies. So much beauty around us. Ik begin met Jennifer Lopez en David Guetta. Save me tonight.

Bij heel wat voetballiefhebbers verandert er vandaag veel, want het WK start natuurlijk. Elke avond is er wel voetbal, één of meerdere wedstrijden. Vanavond is er het openingsgala met alles erop en eraan. Heel veel artiesten gaan ook optreden, daar gaan we het straks even over hebben. En er is natuurlijk Mexico tegen Zuid-Afrika. Als ze de omgeving rond dat stadion daar vrij krijgen, want gisteren werd er nog behoorlijk betoogd. Zometeen spelen wij voor twee filmtickets Raad de Plaat. Ik raad jou vooral aan om mee te spelen, want het is weer leuk.

0: So much beauty around us. Ik moet zeggen, bij mij valt dat nog wel mee. Ik kijk op 5 radiomannen en 1 vrouw.
1: Raad de plaat.
0: Maar het zijn collega's, dus ik blijf vriendelijk natuurlijk. Dat spreekt voor zich. Ik heb voor jou een opgave. Als jij mij de titel of artiest kan geven, maak je kans op 2 filmtickets bij Kinepolis. De 5e wint die. En de opgave van vandaag, ik zal het als tip meegeven, was de afgelopen dagen alles gegeven bij de foute antwoorden. Dus ik heb die alles opgesomd bij de foute antwoorden. Misschien als je geluisterd hebt de afgelopen dagen, dat je dat nog kan herinneren of dat je daar iets aan hebt. Oké, een klein stukje uit een grote danshit. Geen zang, geen beat, maar misschien wel herkenbaar. Wie is dit? Stuur je antwoord via de Topradio BE-app, titel of artiest.

nu een goede summerbeat. Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel Verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Krevel.
5: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
4: Krevel. Leef beter.
6: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
4: Citroën.
6: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren.
11: Dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne-kessie. Want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
14: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
15: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
14: Wat bedoelde?
15: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
14: Dat zal wel.
15: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
14: Echt? Dus?
15: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Raad de plaat.
1: We spelen elke middag voor 2 filmtickets. Moet je me wel de titel of artiest kunnen geven van de opgave die ik laat horen. Vandaag vrij makkelijk, denk ik. Dit was hem. Heel herkenbaar, al waren er toch een paar foute antwoorden. Niet zoveel. Brent stuurde Pitbull. Dat is het niet. En Mombert die stuurde Party Rock Anthem en ook dat is fout. En Dimi dacht dat het dit was.
2: Goedemiddag, dat is Boomfunk MC's with Freestyler.
1: Het is ook niet Boomfunk MC's, nee, dat is het absoluut niet. Jelle uit Kuringen, wat is het wel?
3: Hallo Bart-Jan, het was LMFAO met Sexy and I Know It.
1: Is goed.
4: I'm sexy and I know it.
1: Ja. Maar Sexy and I Know It is niet hetzelfde als Party Rock Anthem. Dat is een andere hit, al lijkt dat allemaal een beetje op elkaar. Had jij goed door? Heel veel mensen hadden dat gestuurd, maar jij was de 5e. Dus je krijgt van mij 2 filmtickets. Film naar keuze. Wordt dat een film met de dochter of wie ga je meenemen, denk je?
3: Ik ga met de dochter en met de vrouw.
1: Ja, dan leg je gewoon 1 ticket bij en kies je een leuke tekenfilm uit, want die zijn er wel massaal. Geniet ervan, tot de volgende, Jelle. Dag.
3: Dank u wel.

0: LMFAO met Passion in their pants. Zo herken je ze toch. Sexy and I Know It was het juiste antwoord in Raad de Plaat. Morgen geen kans meer, want morgen is het vrijdag. En vrijdag is er altijd Top Hit 40, natuurlijk spelen we niet. En ik moet eigenlijk zeggen, het was de laatste voor de zomer. Want er is dan twee weken de Summer Beat 1000. En dan gaan we de zomerprogrammering in bij Top. Maar ik beloof jou dat we in september opnieuw Raad de Plaat gaan spelen. Dat sowieso, dat is altijd wel leuk. Ik zag dat Reggie vanmiddag met de twee hondjes gaan wandelen is. Dat is tegenwoordig zijn leven. Je krijgt hem zo meteen met Madison. Op de weg twee files, E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 3 kwartier erbij. En op R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je op dit moment 25 minuten. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 20.
1: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
2: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
3: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
4: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
3: Echt? Oh, merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag een zakje van 600 gram kersen voor maar €4,99. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Mannekes.
10: Vader.
9: Bobby is zo vrolijk.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
9: En waarom?
10: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
11: En wat willen we?
10: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
12: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
13: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
14: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.

0: She probably man, Latino girl, Tiger.
1: Als ze dan Tiger roepen, dan voel ik me meteen aangesproken. Nee, helemaal niet. High Rocks is tegenwoordig een populaire sport, als je het niet kent. Het zijn echt zo freaks die daaraan deelnemen, vind ik. Ook in mijn omgeving een aantal vrienden die beginnen High Rocksen. En dat is eigenlijk een soort van sport waarbij je heel veel gaat hardlopen en tussendoor eigenlijk alles wat je in de fitness doet, er ook nog eens tussendoor pakt. Dus bijvoorbeeld, je gaat een kilometer hardlopen en dan ga je een aantal oefeningen doen die je kent uit de fitness. En zo verder, en zo verder, en zo verder. Het zijn heel gespierde mensen die daaraan deelnemen. Soms een beetje goed gek, vind ik. Als je zo'n beetje wil instappen in die dingen, kan je bijvoorbeeld wel deelnemen aan een obstacle run. Dat is zo net iets meer te doen voor veel mensen, denk ik. En er is binnenkort weer eentje waar Top Radio ook aan deelneemt. En dat is de Strong Viking Obstacle Run. In Puienbroek, in Wachtebeke is dat het geval. Op 12 en 13 september. Ik weet dat Bram en Lobby daar ook altijd aan deelnemen. En Thibaut doet dat ook wel eens. Dus we zoeken een volledig teampje. En tickets ervoor kan je ook vandaag weer winnen. Straks tussen 4 en 6 bij Bram van Hee.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
3: De Raamfabriek.
2: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
3: De Raamfabriek.
2: Ja, we hebben een winnaar.
4: De Raamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
5: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken. Vinyl Only Sets by Pierre. Fuse. Marco de la Roca. Iris Menza. Daniel Bovie. DJ Glenn. Sele en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Festiloco, nog fouter, nog stouter. Met Dual Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, DJ Ruben van Gucht. En nog veel meer zaterdag 4 juli. Tickets en info, festiloco.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
10: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
11: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
12: We'll be right back.

Vanavond start officieel het WK voetbal 2026. Het vindt plaats in 3 landen. Ze starten vanavond met een openingsceremonie in Mexico. Het is dan ook Mexico tegen Zuid-Afrika. Met eigenlijk ook een beetje een Belg, een beetje veel zelfs. Want Hugo Broos is de trainer van Zuid-Afrika. Daar ging het afgelopen weken in de pers al behoorlijk over. Er is ook een pre-show met natuurlijk Shakira erin. Maar J Balvin zou er ook gaan in optreden. Shakira brengt natuurlijk Die Die. En blijkbaar gaan ze in elk land waar het start, het WK, doen ze een soort van openingsshow. Dus voor Canada wordt het dan Alanis Morissette die het gaat optreden. En in Amerika wordt het Katy Perry bijvoorbeeld die daar dan gaat zingen. Dus dat wordt wel leuk. Voetbal primeert als alles goed verloopt tenminste, want de afgelopen dagen was er behoorlijk wat betoging, trouwens, van leerkrachten die eigenlijk dit aangrepen om opslag te krijgen. Misschien was dat ook wel nodig. Ze hebben de afgelopen dagen heel veel straten rondom dat stadion in Mexico bezet. De vraag is maar, hebben ze ze vrijgekregen tegen vanavond of niet? En gebeurde dat een beetje menselijk?

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
5: Zeker weten. Koop de 1 bank of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
4: Een meesterlijk gebouwenactie, een elke Pringentik van België.
5: Daar drinken we eentje op.
4: En nog verantwoord ook. Ching!
5: Hey, Marijn van Pringentik houthalen Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bank kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Pringentik. Daar drinken we eentje op.
6: Dit is Stop!
7: Het is 3 uur, de politie is binnengevallen bij een aantal extreem linkse mensen. Fraukje, die weet meer.
8: Goedemiddag. De federale politie is binnengevallen bij tientallen klimaatactivisten, dat schrijft De Morgen. Verschillende mensen zijn opgepakt. De huiszoekingen gebeurden in een onderzoek naar verschillende betogingen van de klimaatgroep Code Rood. Die viseerde vorig jaar onder meer staalfabriek ArcelorMittal in Charleroi, omdat die wapenonderdelen zou leveren aan Israël. De activisten vernielden toen auto's en ramen van huizen werden ingegooid. De Britse premier van Defensie, John Healey, heeft ontslag genomen. Dat kondigde hij zelf aan. In een brief aan de Britse premier Keir Starmer schreef hij dat Defensie niet genoeg gefinancierd werd. Healey beschuldigde Starmer ervan dat hij niet in staat was de middelen vrij te maken die het land nodig heeft om zich te verdedigen in deze tijd van toenemende dreigingen. En ben je nog aan het twijfelen om een huisdier in huis te nemen, dan kan je misschien eens langsgaan bij het asiel. Daar wachten nog 2000 dieren op een thuis. Dat meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Weits. Opvallend, meer dan een kwart van de asieldieren is een kat. Maar je kan ook honden, kippen, paarden en zelfs schapen adopteren. Als je een dier in huis wil nemen, kan je alle informatie vinden op de website adopteerendier.be. Deze namiddag meer wolken met buien en maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen. Daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag eerst nog bewolkt en kans op lichte regen. Maar daarna krijgen we opklaringen en 20 graden. En zondag wisselend bewolkt en 19 graden.
7: Veel file op de weg. Ik beperk mij tot de files van 25 minuten en langer. E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West een half uur. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook een half uur erbij. En ook op die R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West gaat het trager. Je mag er 25 minuten extra rekenen.
6: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
7: Met straks nog eens Destiny's Child. Say My Name, Avicii zit ertussen. We beginnen dit uur met Milky en Malgrab. Just the way you are.
6: Top!

Blijft een van de beste van Avicii wat mij betreft, Waiting for Love. Zometeen, nog voor 4 uur, geef ik nog 2 keer een duo-ticket weg voor het Legacy Festival wat dit weekend al plaatsvindt. Morgen vrijdag en zaterdag in Mol aan het Zilvermeer. En daar heb ik een vraag voor die niet zo moeilijk is, die je ook wel gaat kunnen beantwoorden. Ik stel die zometeen.

Het waren de hoogdagen van Destiny's Child. Say My Name met Beyoncé Knowles als frontvrouw. En de andere twee bleven toch een beetje op de achtergrond, laat ons eerlijk zijn. Zometeen een Vergeet Mij Beatje van Bob Sinclar uit 2000. En je denkt, ja, ik ken alle liedjes van Bob Sinclar, dat zou kunnen. Maar dit is echt zo'n Vergeet Mij Beatje dat tegenwoordig in Ibiza weer een beetje opduikt. Heel veel DJ's pikken het weer op in een DJ-set. Ik laat zometeen horen over welke song het precies gaat.

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
0: En dan is het nu tijd voor recovery.
1: Top, we make you move.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
6: Yes, of Corsa.
5: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
6: Yes.
5: Vanaf

0: doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
6: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
6: Ja, geel!
4: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: Oh, yellow! Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
8: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
7: Dus we groeien.
8: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
7: Dan is dit jouw moment.
8: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Een vergeet mij bietje.
1: Het vergeet mij bietje van vandaag is van Bob Sinclair. I Feel For You. We zijn dan het jaar 2000. En hij heeft net zijn album Champs-Élysées uit, geproduced samen met Céron. En Céron is eigenlijk een Franse producer die een aantal disco-hits heeft gehad. Waar Bob Sinclair ontzettend naar opkeek en kijkt nog altijd. Want als je hem interviewt, dan praat hij heel vaak over Céron. Je kent hem onder andere van dit liedje. Het heette Supernature. Als je naar dit luistert, hoor je meteen ook een beetje Bob Sinclair. Hij heeft er in het verleden ook heel veel van gepikt, van die Céron. Tegenwoordig zijn er een aantal DJ's in Ibiza-merken.

0: Ik lees net dat de Brusselse regering vanaf 2027, en dat is al dichtbij, alle deelsteps verbiedt. Ik denk als er nog een paar betogingen zijn, en het is jammer dat ik dat moet zeggen, maar als er nog een paar betogingen zijn, dan lost dat probleem zichzelf op. Dan zijn die allemaal opgefikt tegen dan. Jammer genoeg, ik zeg het er nog eens bij. Zometeen geef ik tickets weg voor het Legacy Festival. Morgen vrijdag en zaterdag in Mol is dat. Twee keer twee duo tickets mogen de deur uit. R1 richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur erbij. En op de E17 richting Antwerpen gaat het ook trager tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook daar verlies je een half uur.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. Sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Ze gaan geluk hebben daar in Mol, want het Legacy Festival zal in de zon zijn morgen vrijdag en vooral ook zaterdag is dat het geval. Ze hebben er 4 stages met echt wel de crème de la crème van de Belgische DJ's, als ik dat daar zo allemaal zie. Een aantal ambiance-artiesten staan er ook tussen, dat kan ook daar in Mol op Legacy. En je weet dat wij er ook zijn met Mentos, met Top Radio. Ik heb voor jou een vraag, want ik heb 2 keer 2 tickets, dus een 2 keer een duo-ticket, als jij nog wil gaan vrijdag en zaterdag. De vraag is eigenlijk vrij eenvoudig. Pat Crimson die treedt daar ook op met Two Fabiola. Maar hoe heet zijn wederhelft, die ook in Two Fabiola zit? Stuur het door via de Topradio BE-app. De 7e en de 10e krijgt van mij een duo-ticket.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: Baaien.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hangen. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Moedervan. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: Fundament. Remix is the one. De one voor kwaliteit. Remix recycleert. Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale. Remix in de Filiersdreef in Deinze en op remix-beton.be.
1: Moduvan.
2: Een liquid dat er wint. Wie er mooi, ik kom in het zak slimmer.

De vraag voor de tickets voor het Legacy Festival morgen en zaterdag in Mol was de volgende. Wie zit samen met Pat Crimson in To Fabiola? Iedereen, bijna iedereen wist het. Alleen Louis was denk ik nog een beetje in de war. Want Louis die stuurde Zora. Het is niet juist. Zora heeft daar ooit in gezeten, maar dat is bijzonder lang geleden. Ondertussen is ze ook al magie geworden en zoveel andere gedaantes heeft ze aangedaan. Enfin, het was Loredana, dat wist je denk ik wel, hoop ik voor jou. Sanne uit Petegem aan de Leien en Marco uit Boom hebben telkens een duo-ticket te pakken mogen. En vrijdag en zaterdag naar het Legacy Festival daar in Mol. Bram van Hee komt eraan zometeen na 4 uur. Dit is nog Usher.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Stop!
6: Vrouwtje begint met dramatisch nieuws vandaag. Het is 4 uur, tijd voor de topheadlines. Goedemiddag.
7: Goedemiddag. In de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. Er is ook sprake van meerdere gewonden, onder wie 4 zwaargewonde kinderen. Enkele slachtoffers werden ook overgebracht naar ziekenhuizen in ons land. De Brusselse regering gaat deelsteps verbieden vanaf 2027. Die beslissing komt er omdat er steeds meer ongevallen gebeuren. Vorig jaar raakten in het Brusselse gewest meer dan 600 mensen gewond na een ongeval met een e-step. Dat is ruim 1/4 meer dan in 2024. Ook versperren slecht geparkeerde deelsteps de weg voor anderen en ze worden ook vaak gebruikt bij schietpartijen. Privésteps blijven wel toegelaten en net als deelfietsen. En met het WK voetbal in zicht kopen we plots nog snel een nieuwe televisie. Elektronica-winkels zien nu al een grote stijging in de verkoop van televisieschermen. Handelaars verwachten deze maand een toename tot wel 70% tegenover juni vorig jaar. Bij sommige ketens is de verkoop zelfs al verdubbeld. Vooral grote schermen met een hoge beeldkwaliteit om naar sportwedstrijden te kijken zijn populair. Vanmiddag en vanavond gaat het regenen vanaf de kust met maxima tot 17 graden. Morgen zwaar bewolkt met lichte regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden.
6: Heb jij een nieuwe televisie gekocht voor het WK?
8: Nee.
6: Ik ook niet.
8: Nee, heb ik niet gedaan. Nee, tuurlijk niet. Nee.
6: Maar wie zijn ze, de mensen die dat wel doen? Als jij zo iemand bent, meld je even aan. Ik ben wel benieuwd. Want ja, die cijfers moeten van ergens komen natuurlijk.
8: Wat drijft je? Zeer benieuwd. Ondertussen 3 plekken waar je meer dan 1/2 uur verliest op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout ben je 1 uur en 10 minuten kwijt. De E17 richting Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je 36 minuten. En op de grote Antwerpse ring richting Stabroek tussen Beveren en de Thijsmanstunnel nog 1/2 uur erbij.
5: Dit is Stop. Bram van Hee.
6: Mag ik erbij als passagier? We gaan samen naar huis met op de achterbank onder andere Rihanna Offenbach en nu Robin Schulz bij Top.

0: Het is vandaag donderdag 11 juni.
1: Hey Bram.
2: Goedemiddag Bram.
0: Goedemiddag Bram. Zeg, aan de verkoop van televisies alleen al kan je dus afleiden dat het WK voetbal eraan komt. Dat is toch wel heel zot. Vanavond wordt de aftrap gegeven van het WK. Waar vindt dat plaats?
3: Mexico.
0: Ja, daar dus, in Mexico. En er is een hele openingsshow voorzien. Vanavond gaan we dat kunnen volgen op televisie. Met de première van alweer een nieuw WK-lied. David Guetta heeft voor dat speciale WK-lied samengewerkt met een artiest waarvan je het nooit zou verwachten. Wie dat precies is, dat vertel ik je straks. En oh ja, wat ik ook niet mag vergeten vandaag. Ik mag de laatste keer een startplaats weggeven om met onze team top te lopen op de volgende Strong Viking Obstacle Run.
3: What's wrong with me?
0: Ik heb weer een bekende Vlaming opgebeld aan jou om te raden wie dat is met zijn of haar sportieve tip. Ontdekt het later vandaag. Swedish House Mafia onderweg en dit is Rihanna met Disturbia.

0: Gelukkig zijn er dagelijks nog zekerheden. Wat zijn de meest gegoogelde woorden van de dag? Ik weet het.
1: Vandaag om
0: 9 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: NMBS, want bij de NMBS zijn ze bezig aan een gloednieuwe app om de duizenden verloren voorwerpen op de treinen en op de stations sneller en beter terug te brengen bij de eigenaars. Dus dat is wel positief, hè. Dankzij AI kan dat allemaal veel efficiënter, dus daar zijn ze mee bezig. Dat gaat over heel veel spullen. Vorig jaar, om je een idee te geven, werden er 40.500 verloren voorwerpen teruggevonden. En dat is van alles, hè. Ik denk dat je dat echt niet samen wil zien, wat dat allemaal is. Ben jij zelf al eens iets vergeten op de trein of op het perron? Dat kan best zijn, laat het maar eens iets weten, hè. Ik ben benieuwd wat jij ooit bent verloren op de trein. Goed nieuws dus dat die app er komt voor al wie alles iets vergeet op de trein. Nu wel minder goed nieuws voor wie hoopte dat zijn werklaptop voorgoed verdwenen was.
1: En om
0: 3:30 vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: de T-Rex handtas. Ik had er nog nooit van gehoord, hoor. Jij wellicht ook niet. Maar volgens mij is dat de duurste handtas ooit. Want straks om 6:00 wordt die handtas geveild in Parijs. Het is een handtas gemaakt op basis van de Tyrannosaurus rex. Op cellen van het dier. De grote gemene dinosaurus die we allemaal kennen, hè, vanuit de tekenfilms. Het is dus eigenlijk een handtas van dino-leer, kan je zeggen. De waarde wordt geschat tussen de 300 en de 500.000 euro. Alsjeblieft, voor een chacoche is dat inderdaad. Dus als je ze koopt vandaag, ben je officieel het grootste roofdier van de veilingzaal. Ja, zonder twijfel. Ik ben heel benieuwd wie je zoveel geld zal over hebben voor een chacoche.
1: Dit is Top.
2: We make you move.

0: Festival Mol. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
5: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend?
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Kom ook maar eens hallo zeggen in de Top Radio BE-app.
1: De Beat Blender.
0: Die heb je nodig om je keuze te maken tussen een van de twee songs die ik heb meegebracht. Het is trouwens de laatste Beat Blender van het seizoen. Ja, ja, ja. Dus ik wil dat je Marcel stemt. Ofwel op dit plaatje. Keuze 1, deze grote hit van Olivia Dean, The Man I Need. Gaan we die verbouwen? Gaan we daar wat extra beat, wat extra punch aan toevoegen? Dat beslis jij, dan stuur je 1 als je dat vindt via de Top Radio BE-app. Je kan ook

dat dit wel wat extra beat kan gebruiken, daar zijn we het ook allemaal over eens. TLC en No Scrubs, je zingt ermee en dat ga je, als hij uit de beatblender komt, volgens mij ook nog doen. Maar het gaat toch een beetje anders klinken. 1 of 2, dat is mijn vraag aan jou. Dus 1 voor Olivia Dean en die grote hit The Man I Need.

0: Ik ga de vraag ook eens aan onze Brian stellen. Eén of twee?
1: Ja, is goed. Ja.
0: Dit is één Olivia Dean en dit is twee.
1: Ja, ik ben benieuwd, welke denk je dat ik zou kiezen?
0: Ik denk nummertje 2, TLC.
1: Waarom?
0: Ja, gewoon een gevoel. En ook omdat jij er net al was aan het meezingen met het plaatje.
1: Ja, ik zing met alles. Ik zing met alles mee. Dus ja, dat is niet echt eerlijk. Waar. Nee, ik ga toch voor die Olivia Dean kiezen, denk ik.
0: Voor Olivia Dean. Ja, Oké, dan een stem erbij voor Olivia Dean. Dit is de laatste keer dat ik het je vraag, want volgende week Summer Beat 1000 en dan gaan we de zomervakantie in, dus dan gaat de beatblender even op zolder.
1: Ik ga in een zwart gat vallen, daar ben ik zeker van. Maar, ja, sorry.
0: Nee, liegen jij. Nee.
1: Vier plekken.
0: Nee, maar, als jij vindt dat de beatblender volgend seizoen moet terugkomen, dan kunnen we dan misschien wel
1: fixen. Ik heb daar toch geen fluit over te zeggen, bro.
0: Nee, maar als je dat vindt,
1: ja,
0: dan
1: sowieso,
0: neem ik dat mee.
1: Ik ben fan, ja, absoluut. Fan. Okay, tuurlijk, goed, ja. Tuurlijk. Zeker als er volgend seizoen nog eens Olivia Dean in zit, vind ik wel leuk.
0: Oké, zullen we beginnen met vandaag?
1: Ja, is goed. Eerst vier plekken waar je meer dan een half uur van je kostbare tijd verliest. Is het geval op de E34 richting Antwerpen. Tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 3 kwartier. Dat is ook het geval op de Antwerpse ring richting Nederland trouwens. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 dan richting Antwerpen. Tussen de Antwerpse haven en Antwerpen-Noord 35 minuten extra. En op de E17 richting Sint-Niklaas. Tussen UZ Gent en Beervelde een half uur erbij.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Lift het op, laat het op. We hebben de topstroom. Lift het op, laat het op. We hebben de topstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons assortiment van 10 mini-barbecue-worsten. 1 pak kopen, 1 gratis. Dat is maar 4,50 euro voor 20 worsten. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: schijnbaar.
1: Het is hoog tijd om over te gaan tot
2: de Beat Blender.
1: Vandaag met Kurt aan de telefoon. Kurt, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Jij hebt je stem uit handen gegeven van je dochter vandaag.
3: Ja.
1: Oké, je dochter is 7 jaar. Kindra, ze zit daar bij jou, toch, hè?
3: Ja, ze zit bij mij.
1: Oké, maar dan mag je ze eens doorgeven. Als het niet jouw stem is, dan wil ik je dochter zelf even horen.
3: Ja.
1: Hey, dag Kindra, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Zeg, jij komt net van school. Hoe was het op school? Wat heb je gedaan?
4: Ik heb rekenen, lezen en een proef gemaakt.
1: Oké, en al nagedacht over wat jij wil worden later?
4: Een dokter.
1: Ja, jij wil dokter? Ja, dat is een goede keuze. Dokters, nooit genoeg van. Met al die patiëntenstops en zo tegenwoordig. Jij gaat een goede dokter worden, ongetwijfeld. Maar nu, even over tot de orde van de dag. Ik had hier twee liedjes voorgeschoteld. Keuze 1, Olivia Dean, The Man I Need. En dit was keuze 2, TLC, No Scrubs. Welke mag ik in de blender gooien voor jou?
4: 1.
1: Keuze 1. Ja, dat is echt een doktersliedje, hè. Heel veel dokters sturen daarvoor. Dus ga ik gewoon doen, Kindra. Goed? De groeten daar, hè.
3: Ja.
1: Bye-bye.
3: Bye.
2: De Beat Blender.
1: Dat is de toekomst, hè. Dat hoor je.

0: Zo kan ze dus ook klinken. Olivia Dean, The Man I Need, vandaag door jou in de blender gestopt. Dikke merci daarvoor.
1: Zometeen bij Bram.
0: Jouw laatste kans om mee te lopen met Team Top op de volgende Strong Viking Obstacle Run. Sta jij samen met ons aan de start in officieel topradio shirt? Want ja, dat krijg je natuurlijk als je met ons meeloopt. Het kan als je meedoet zometeen, dus blijf luisteren.
2: Oh, ik ben gisteren van mijn trap gevallen, jong.
3: Jai, dan moet je toch bij Trappen op Maat zijn, hè.
2: Trappen op Maat?
3: Geconfigureerd uw trap online en je hebt direct uw richtprijs.
2: Trappenopmaat.be. Ontwerp vandaag nog jouw trap.
4: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
5: Welkom bij de quiz van Chris. Vraag 1. Wie zorgt er voor een snelle levering?
6: De Raamfabriek.
5: Correct. Wie is de echte topper in ramen en deuren?
6: De Raamfabriek.
5: Ja, we hebben een winnaar.
7: Deraamfabriek.be. Bij ons alleen maar winnaars.
8: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Ik weet dat sommige deelnemers na de vorige Strong Viking Obstacle Run ja, een beetje moeite hadden met gewoon eenvoudige dagdagelijkse taken zoals zitten, opstaan, wandelen, de trap doen, lachen. Het deed allemaal een beetje pijn. Ja, mezelf inclusief. Ik had er ook wat last van. Daarom schakelen we deze week versterking in. Elke dag krijg je van mij een sporttip van een bekende Vlaming om ons wat beter voor te bereiden voor de volgende run. Want we gaan opnieuw meedoen. In september is dat in Domein Puijenbroek. 12 en 13 september, dan gaan we opnieuw aan de start staan. En jij kan erbij in ons team. Team Top. En dan krijg je ook dat officiële Topradio loopshirt. Ik zeg het maar, hè. Misschien is het een extra motivatie om mee te doen. Ik heb dus een sportieve bekende Vlaming gebeld en gevraagd of hij of zij een looptip heeft voor ons. De vraag is eenvoudig aan jou. Wie heb ik opgebeld? Hier komt de BV van de dag.
1: Telkens als ik ga lopen rond het kasteel hier, toertjes gaan doen. Eigenlijk, wat ik als tip kan geven is, ze, na een half uurtje, als ze een half uur aan het lopen zit, komt ze een soort endorfine vrij. En dan komen er eigenlijk heel goede ideeën. Dus als ze dan bijvoorbeeld in een probleem zit op dat moment, klein of groot probleem, even aan dat probleem denken.
0: Oké, dus al je problemen worden opgelost door de looptraining, hoor ik van de man in kwestie. Maar wie was dit? Ik wil een naam zien nu in de Topradio B-app. Het kan je dus zo'n startplaats opleveren voor de volgende Strong Viking Run. Nu insturen via de Topradio B-app. Wie heb je net gehoord met zijn looptip?

0: Fiocco en Aflito. Daar krijgt de mens energie van. Energie gaan we nodig hebben op de volgende Strong Viking Obstacle Run. Dag Jelrik.
1: Hallo, alles goed?
0: Je hebt een berichtje ingestuurd via de Topradio B-app met een naam van een bekende Vlaming. De vraag is, wie is deze sportieve BV?
2: Telkens als ik ga lopen rond het kasteel hier, toertjes gaan doen. Eigenlijk, wat ik als tip kan geven is, na een half uurtje, als ze een half uur aan het lopen zijn, komen ze een soort endorfine vrij. En dan komen er eigenlijk heel goede ideeën. Dus als ze dan bijvoorbeeld in een probleem zitten op dat moment, klein of groot probleem, even aan dat probleem denken.
0: Jelrik, herken jij dat? Als je gaat sporten,
1: ja,
0: dat je met goede ideeën zit.
1: Dat is zo, je moet altijd een beetje focussen op andere dingen en dan gaat dat weer vanzelf voor.
0: Ja, ja, snap ik wel. Het is goed voor je mentale gezondheid, hè. Is goed gaan sporten. Dus ik vind het een goede tip. De vraag is, wie heeft hem uitgesproken? Wie is deze BV?
1: Francesco Plankaert.
0: Is het Francesco Plankaert? Even luisteren.
2: Hallo, Francesco Plankaert hier. Ja. En voilà, dat was mijn tip voor als je gaat gaan lopen. Dus een keer aan de probleempjes denken. Of gewoon, ja, als je een goed idee wilt, even gaan lopen. Marcheert altijd.
0: Yo, proficiat Jelrik. Jij mag met ons meelopen op de volgende Strong Viking Obstacle Run. Trouwens, ik vind het wel opvallend eigenlijk, want je had me in het berichtje nog iets gestuurd over de Plankaert. Vertel eens.
1: Oh ja, ik woon in het, waar de mensen vroeger woonden, in Meichem, Nevelen. De Plankaerts zijn van hier afkomstig. Ik woon hier op een paar honderd meter van het ouderlijke huis. En ik heb het ook nog moeten schilderen. Nadien, als het verkocht was, hebben we de buitenkant ook nog een keer moeten schilderen allemaal. Dus.
0: Ja, dus je hebt het huis van Eddie Plankaert, waar hij is opgegroeid, moeten schilderen. Dus heb je eigenlijk zijn slaapkamer geschilderd?
1: Ja, het was de buitenkant.
0: Aan de buitenkant, ja. Oké. Okay. Maar ik hoor het wel een beetje aan jouw dialect dat jij van die regio komt.
1: Ja, er zijn dat veel.
0: Ja, ik hoor een afgrijden van Eddie Plankaert.
1: Ja,
0: dat is oké. Okay. Goed, begin maar al te trainen. Jij mag meedoen met ons op de volgende Strong Viking Run. Dus dan zien we elkaar in september. Dag Jelrik. Jojo.
3: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan.
4: Dit is de Top Tune of the Week.
5: Lost Frequencies. Live it all.

is nu een goede summerbeat. Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bak kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Dit is Top!
6: Het is 5:00 bij Top. Het is tijd voor de Top Headlines met Vroukje. Dag Vroukje, goedenamiddag.
7: Goedenamiddag. In de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Zij werden overgebracht naar ziekenhuizen, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen 1 persoon aangehouden. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar, van 2% naar 2,25%. Daarmee wil de Centrale Bank de snel stijgende inflatie wat afremmen. Concreet zal je dus aantrekkelijker kunnen sparen, maar lenen bij de bank wordt wel duurder. En dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken. België biedt vanaf volgende maand ruim 3% totale rente op zijn spaarrekeningen. Dat is op dit moment de hoogste spaarrente in ons land. BNP Paribas lanceerde een totaalrente van zo'n 2,9% en Argenta trekt zijn groeirekening op tot 1,5%. De Brusselse regering gaat deelsteps verbieden vanaf 2027. Die beslissing komt er omdat er steeds meer ongevallen gebeuren. Vorig jaar raakten in het Brusselse gewest meer dan 600 mensen gewond na een ongeval met een e-step. Dat is ruim een kwart meer dan in 2024. Ook versperren slecht geparkeerde deelsteps de weg voor anderen en ze worden vaak gebruikt bij schietpartijen. Privésteps blijven wel toegelaten en net als deelfietsen. De Verenigde Staten zullen ook vanavond zware aanvallen uitvoeren op Iran. Dat heeft Amerikaans president Trump gewaarschuwd. Hij dreigde dat het Amerikaanse leger het Iraanse olieeiland Karg binnenkort zullen innemen. Dat is economisch erg belangrijk voor Iran door de olie-export. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minima tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag dan geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden.
6: En dan eens kijken waar de files staan. Enfin, ik ga dat niet doen, ik heb daar onze Brian voor.
8: Ja, zeker. 4 plekken waar je op dit moment meer dan een half uur verliest. Is het geval op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 40 minuten. Op de A12 richting Antwerpen dan, tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Ook daar 40 minuten extra. Op de E34 dan, richting Antwerpen. Tussen Melzele en Sint-Annalinkeroever 35 minuten in de plus. En tenslotte op de E17 richting Antwerpen. Tussen Hazonk en Antwerpen-West een half uur erbij.
6: Dankjewel.
0: Dit is Top.
6: Ik laat je dit uur het pas uitgebrachte WK-lied van David Guetta horen. Het is iets speciaals, dat kan ik er al over kwijt. En nu de bouwsta.

Vanavond begint het WK voetbal. Ik ben vandaag iets te weten gekomen over dat WK. Iets waarbij dat ik dacht zo van... Ja, dat wist ik helemaal niet. Ik vertel je zo meteen wat precies. Eerst nog muziek van DJ-licious. Die is onderweg met Voices. En dit is Scream and Shout van Will.i.am. En... Hoe heet ze? Britney bitch. Tuurlijk wel. Bring the action.

DJ-licious en voices. Welk land mag de wereldbeker mee naar huis nemen op het WK-voetbal? Dat is de vraag van het WK natuurlijk, maar ik moet ze misschien correcter verwoorden. Welk land mag de beker heel eventjes in de lucht houden en tonen aan de hele wereld? Want de beker, die wordt helemaal niet uitgereikt. Nee, die is zoveel waard dat die altijd in een kluis op het hoofdkwartier van de FIFA bewaard wordt. Dus die ligt in Zürich, die officiële FIFA-wereldbeker. Die is veel te veel waard om mee te reizen naar het winnende land. Dus het winnende land krijgt enkel een replica van de beker mee naar huis. En ze mogen dus alleen en enkel en alleen op de finale heel even pronken met de enige echte beker. Maar daarna gaat die helemaal terug in een kluis en wordt die beker verzegeld. Dat is toch zot? Dat wist ik helemaal niet. Ik denk toch dat het winnende land op het wereldkampioenschap voetbal die beker mee naar huis krijgt. Maar dat is dus helemaal niet zo. Even de beker in hoog houden en dan gewoon de replica mee naar huis nemen. Dat is hoe het er echt aan toe gaat. Mochten ze trouwens die beker helemaal van goud hebben gemaakt, dan zou die ook 70 kilogram wegen. Dus ook dat doen ze niet. Ja, het is van bladgoud. Dus daar ga je aan denken als je de volgende keer die beker op televisie tevoorschijn ziet komen. Trouwens, op deze dag heeft David Guetta ook een nieuw WK-liedje gedropt. En dat wordt vanavond al tijdens de grote openingsceremonie live gebracht. Door de stem waarmee David Guetta heeft samengewerkt. Ik vertel je zo meteen wie dat is. Eerst dat andere WK-lied. Het is dat van Shakira. Dit is Die Die bij Top.

0: tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
2: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
1: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
3: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
3: Voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
6: Beleef de wereldbeker in de beste omstandigheden. Koop je tv bij Krevel. De levering is gratis. En de soundbar ook. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
8: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
9: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
8: Tot 10 jaar?
9: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
8: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
0: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
11: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
11: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

Net als je denkt dat David Guetta met iedereen al heeft samengewerkt, dan nog komt er een verrassing. Want vandaag heeft David Guetta zijn nieuwste officiële WK-lied voorgesteld. Het is een samenwerking tussen enerzijds David Guetta, de dance superster, en anderzijds een opera-legende. Echt waar. En je kent hem heel goed. Ja, de man is bekend van dit. Ja, het is goed. Andrea Bocelli dus, met andere woorden, ja, die had je toch herkend. Heeft samen met David Guetta het nieuwe officiële WK-anthem gemaakt. Het nummer heet DNA en Bocelli gaat het straks live brengen tijdens de grote openingsceremonie van het WK in Mexico-stad. Kan je dus ook op televisie op Sporza meevolgen. Mexico en Zuid-Afrika gaan vanavond aftrappen om 9 uur in Mexico-stad. Maar daarvoor is er dus die grote ceremonie met onder andere dus live Bocelli. Met het liedje DNA. Ik ga het jou nu al laten horen. Ja, ja, er zitten ook beats in. No worries. Luister mee. David Guetta en Bocelli samen op deze DNA. Dit is nieuw.

0: Het WK-lied van David Guetta, Megan Thee Stallion. En inderdaad... Andrea Bocelli. Wat vind jij ervan? Je mag het mij laten weten. Ik ben benieuwd naar jouw reactie. Moeten we dat nog draaien of niet? Op zijn minst een verrassende en niet verwachte samenwerking. Dat is toch wel het minste wat we kunnen zeggen, hè, over die nieuwe track. Zometeen dus live in Mexico gebracht. Op de openingsceremonie van het WK. De files, daar gaan we eerst even checken. Op de E34 ben je nog niet thuis. Een half uur tussen Beveren en Sint-Anna-Linkeroever. Richting Nederland op de Antwerpse ring. Een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de A12 ook 20 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Buitenring Brussel, 20 minuten tussen Diegem-Woluwelaan, zo is het correct, en Expo. En dus dat betekent, mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dat dat best mogelijk is, maar daar verlies je dan minder tijd dan een kwartier.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

Ik moet zeggen, er komen verdeelde reacties binnen over het nieuwe WK-liedje. Het is van David Guetta, Andrea Bocelli en Megan Thee Stallion. Het heet DNA More Than A Game en je gaat het horen tussen de matchen. Berichtje van Berdieke. Luisteraar Berdieke is fan. Zij vindt het verrassend leuk. Maar Barbara daarentegen stuurt trekt op niks. Dus allez, om maar te zeggen, meningen zijn erover verdeeld. Maar misschien moet het nog een beetje binnenkomen en misschien moet het nog een beetje wennen. We gaan het WK-lied die tijd geven natuurlijk. En wat dan met Shakira heeft Levi ingestuurd? Ja, goeie vraag eigenlijk. Die heeft ook een WK-lied gemaakt. Maar ja, wie niet tegenwoordig? Er zijn zoveel WK-liedjes. Het lied van Shakira is één van de WK-liedjes. Zo zit het verhaal in elkaar. Zeg, even naar volgende week. Het gaat mooi weer worden. De temperaturen gaan vlotjes boven de 25 graden stijgen vanaf volgende week. En dat komt goed uit, want wij gaan een hele week lang, wat zeg ik, 2 weken lang aftellen richting de zomer van 2026. En dan doen we met de Summer Beat 1000 gewoon 1000 dikke zomerplaten die we achter elkaar gaan zetten om al een beetje de summerfeeling op te roepen en natuurlijk ook de festivalsfeer op te roepen. Want wie zomer zegt, zegt ook festivals. Luisteren vanaf maandag.

0: sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Egermond? En we zijn vertrokken. Oh, de ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Egermond blijft de kampioen in afval.
3: Ree-Egermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Egermond.be.
4: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 11 en 12 juli in Alken.
5: Vinyl Only Sets by Pierre.
6: Fuse.
5: Marco de la Rocca.
6: Iris Menza.
5: Daniel Bovy.
6: DJ Glenn.
5: Sale and more. Tickets en info 12inchlovers.be.
7: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
8: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wien?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Ik neem je heel even mee terug naar deze ochtend. Top Delivery. De gouden tankkaart was door een mislukte levering van gisteravond vandaag 2000 euro waard. Altijd heel blij om te horen trouwens dat de gouden tankkaart terechtkomt bij mensen die het goed kunnen gebruiken. Studenten bijvoorbeeld.
1: Het pakketje is geleverd.
2: En de tijd is gestart. En we spelen dus voor een gouden tankkaart van 2000 euro. We zitten dus
1: ja, ik zie iemand! Wacht, ik ga eventjes kijken. Maar de vraag is natuurlijk, gaat die persoon de code van het kistje ook kennen?
3: Ja. 789.
1: Oké, dan mag je die eerst proberen. Is dat de juiste code of niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het kistje is open!
2: Ja! Amai, dat ging vlotjes. Mooi.
3: Ai, zalig. Oh, yes, dank. Ja. Sorry, ik weet niet wat ik moet zeggen zelfs.
0: Ik zou het ook niet weten, eerlijk gezegd. Luisteraar Jasmin uit Gent was aan het blokken voor haar allerlaatste examen. En ze heeft dat gelukkig samen met Top gedaan deze ochtend. Zo wist ze dus de code om dat kistje open te maken met de gouden tankkaart. En wist ze ook dat wij voor haar deur stonden. Dus ja, de deur van haar kot dan nog wel. Prachtig, toch? Morgen, mogelijk de laatste levering van Top Delivery. De gouden tankkaart gaat nog één keer Vlaanderen rond. Dus misschien staan we wel morgen voor jouw deur. En misschien is het morgen wel jouw Lucky Friday. Opstaan en luisteren zou ik doen. Jeroen en Koen gaan de code bekendmaken. En dan ontdek je samen met ons waar we morgen uitkomen met Top Delivery.
4: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Never Going Home. En toch voor veel mensen belangrijk om vandaag op tijd thuis te zijn om de start van het WK voetbal niet te missen. Geniet ervan als jij de match gaat kijken vanavond.
1: Dit is Top.
0: Have fun zometeen met onze Wouter, die komt eraan.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Het is bijna 6 uur, goedenavond. De topheadlines zijn hier voor je. En dat is met Vrouwtje. Goedenavond.
4: Goedenavond. In de Nederlandse gemeente Vogelwaarde, net aan de grens met ons land, zijn 3 mensen overleden bij een ernstig verkeersongeval. Een autobestuurder zou er een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders op de fiets hebben aangereden. 2 kinderen en een volwassene overleefden dat niet. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Ze werden overgebracht naar ziekenhuizen, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen 1 persoon opgepakt. De Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 3 jaar, van 2 naar 2,25 procent. Daarmee wil de Centrale Bank de snel stijgende inflatie wat afremmen. Concreet zal je dus aantrekkelijker kunnen sparen, maar lenen bij de bank wordt wel duurder. En dat voel je nu al in bepaalde spaarrekeningen van verschillende banken. België biedt vanaf volgende maand ruim 3% totale rente aan op zijn spaarrekeningen. BNP Paribas lanceerde een totale rente van zo'n 2,9%. En Argenta trekt zijn groeirekening op tot 1,5%. Wielrennen. Onze Wout van Aert heeft de 5e rit in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint. Voor Van Aert is het zijn 2e zege van het seizoen nadat hij in april Parijs-Roubaix won. De Fransman Hofstetter werd 2e, de Duitser Bauhaus 3e en onze landgenoot Vito Braat werd nog 4e. De Fransman Baudin behoudt zijn leiderstrui. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minima tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag dan wisselend bewolkt bij 19 graden.
3: Kijk, dat is mooi. De return van de zomer. Even kijken waar de files staan. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je een half uur. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West ook een half uur vertraging. De A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord verlies je ook 25 minuten. Buitenring van Brussel tussen Vilvoorde en Zellik ook 25 minuten. En dat is ook zo op de Antwerpse ring. Dat tussen Antwerpen Linkeroever en Antwerpen West. Op een andere plaats in de vertraging verlies je maximum een kwartier.
2: Dit is Top. Wouter de Vries.
3: Ja, ook vandaag weer tussen 6-7 met hits van Topic, Different. Maar starten met Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight. Top.

0: different, a little closer. Let's get ready for the rumble of the Thursday.
1: Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. The party room.
0: A party room voor je openmaken.
2: Come on.
3: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Heel zeker. Klaar om hits te scoren in de party room. En uit te blazen van de werkdag. En straks ook nog een verrassing op de rode loper met de première van de film Toy Story 5. En wie dook daar onverwacht op die rode loper? Ik vertel het jou.

0: Purple Disco Machine and In the Dark. Dit is Taylor Swift. En Taylor Swift heeft voor een verrassing van formaat gezorgd op de wereldpremière van Toy Story 5 in Los Angeles afgelopen dinsdag. Niemand wist eigenlijk dat ze ging komen, maar daar stond ze opeens op de rode loper te blinken natuurlijk. En alle aandacht ging naar haar toe. Piekfijn uitgedost, zoals altijd, nam ze uitgebreid de tijd om een foto te gaan met de cast en levensgrote figuurtjes uit de film Toy Story. En de grootste verrassing van allemaal, na afloop van de première heeft ze nog een aantal nummers live gebracht. En natuurlijk ook haar track uit de soundtrack van Toy Story 5. Heel veel feest daar in Los Angeles. Beetje zoals hier eigenlijk, hè, in de party room. Zeker als ik deze ga draaien. De zon komt terug dit weekend. En nu straalt deze al door je radio. Altijd vakantiegevoel. Junior Jack. Stupid Disco in.
1: The

0: Zometeen een nummer waarbij iedereen spontaan gaat denken aan de fitness.
1: Ja, ja. Je weet wel waarom, hè.
2: Bram, die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
3: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team Topradio op de Strong Viking Obstacle Run. Luister deze week naar Bram en win je tickets voor de meest avontuurlijke obstacle run van België.
2: En dan is het nu tijd voor recovery.
3: Top, we make you move.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: Hey, ik ben Dave van Prigentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
8: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Prigentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: 3, 2, 1.
11: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.

0: voorwaarden.
1: Krevel, leef beter. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Met de bekende videoclippen en de fitness babes. Eric Prydz was dat en Call on Me. Top. Your summer beat. Dit weekend wordt het beter weer, dat is maar goed ook. Net op tijd en als het mooi weer is, dan krijg je altijd zin in terrasjes en festivals natuurlijk. En gelukkig moeten we daar niet te lang meer op wachten, want de festivalzomer komt heel snel dichterbij. En je gaat niets moeten missen van de beste dancefestivals hier bij Top. Sneller dan je zou denken, want morgen al kan je festival meepikken. Dat is Legacy Festival in Mol. Naast het Zilvermeer is daar te doen met onder andere DJ's Paul Elstijk, Pat B, Pat Crimson, Push en veel, veel meer hoor. En natuurlijk kunnen wij dat zelf ook niet missen. Daarom zijn we daar ook, samen met de vrienden van Mentos. En we hebben een silent disco dit jaar, waar je kan kiezen tussen drie verschillende vibes. Maar wat is dat nu, die drie verschillende vibes? Wel, ik laat het eens horen. In de silent disco kan je gaan voor de top techno vibe met Maite de Dekker bijvoorbeeld. Hopla. Kan je dansen op deze techno vibes. Of ik kan er ook gaan voor de top schaamteloos vibe met Jeroen en Koen. Ook niet slecht, hè? En we hebben nog een derde vibe in die silent disco. Dat zijn de tophits met Simon T. En het leuke is, je kan gewoon switchen naar hartelust. Ja, dat gaat dan een feestje worden. Vanaf morgen dus op Legacy Festival.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

Als die Marys die staan in de titel, denk ik altijd, oh, dat gaat hier over Merry Christmas, maar dat heeft er niets mee te maken, nee, ook nog veel te vroeg. Merry Go van John Newman. Zeg, vraag je, heb je tijd? Kijk eens naar je radio, kijk eens naar

0: Running low voor de elektrische wagens die snel moeten gaan bijladen. Night Sky en Bad Ditto. Ook een beetje running low wat betreft de files. Antwerpse Ring verlies je 25 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En 20 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats is het minder. Dan is het maximum een kwartier als je daar in een vertraging terechtkomt. Over een goed uur begint de openingsceremonie van het wereldkampioenschap voetbal. Ik ga het er straks over hebben.
1: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Dag buurvrouw. Schone dag vandaag, hè?
3: Ja, perfect om het gras te maaien. Ja. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
2: Echt? Oh, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Imoscoop!
7: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongens.
5: Dat is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Imoscoop, man!
9: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
10: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
11: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
10: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
12: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online. Met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
13: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
12: Citroën.
13: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
14: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo's verse pizza's. 2+1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
15: Dat is de ja van Jumbo.
16: Dit is Nala. En familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.

0: meedansen, meezingen. De top hit 40, morgen weer een nieuwe aflevering met Bart Zijl. Bibi Rexha, New Religion. Over minder dan een uur gaat het daar gaan gebeuren in Mexico stad, de openingsceremonie en dan de eerste match natuurlijk van het voetbal-event van het jaar, WK Voetbal. Stel je gisteren nog het WK-anthem voor van Shakira en het regent eigenlijk WK-anthems, want daarnet hoorde je nog bij Bram dat ook David Guetta, Andrea Bocelli en Megan Thee Stallion er eentje hebben. Maar laat ons vooral niet vergeten dat we ook in ons land een WK-anthem hebben voor de duivels van Sylvie Kreuz en Romeo Elvis, zo klinkt dat ook alweer. Allee, allee, daarmee moet het maandag gebeuren hè, tegen Mexico. Dus hopen dat we dan nog eens zo'n momentje meemaken van...
1: Goal! De
0: Belgica! Ja, het zou toch mooi zijn, hè? Maar straks dus, Mexico-Zuid-Afrika, de eerste match in Mexico-stad. Eigenlijk ook een beetje met een Belgisch tintje aan het duel, want Hugo Broos is de coach van Zuid-Afrika. Ga je kijken of niet? Laat het even weten in onze app.
2: Dit zijn de hits.

0: Elok en Khalid en Dive Into Me. Ja, ik dacht iedereen gaat kijken naar het wereldkampioenschap voetbal. Maar het blijkt niet helemaal zo te zijn. Jurgen zegt hier, ik ga heel zeker geen enkele wedstrijd zien van het WK. Oké, dat is drastisch. Zal fan zijn van een andere sport, precies. Hè. Simon zegt hier, ik ga dus zeker niet kijken aangezien ik morgen om 8:30 examen heb. Oké.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een Schappen van Royaux.
4: Zit jij nu?
5: Dat is van bij Cabano 67 Oostkamp.
6: Juni is koppelverkoop. Shop nu je favoriete Real Men's Wear. Met korting op geselecteerde stuks van topmerken. Kom kiezen bij Cabano 67. Stationstraat 10 in Oostkamp.
7: Ik krijg dan niet om u, hè.
8: Staat Kato dus gezet. Kijk de keer bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
7: Goosses, mijn geen op nee.
8: Het moet weer al juist te zien, hè.
7: www.goossesheftrucks.be. Hola, er zijn al nieuwe elektrisch transpalet voor €995.
8: Dat kan je niet voor sukkel, nee.
7: Goosses, al meer of 20 jaar. Nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.

0: Martijn Solveig. Ondertussen is hij al op DJ Pensioen gegaan. Met Sam White was dat, plus one. Lindsay stuurt in de topradio bij EF Wouterke. Is die gouden tankkaart vandaag uitgedeeld? Wel.
1: Top delivery.
0: Vanochtend heeft Jasmin uit Gent het grote lot gewonnen. Niet de Euromillionspot, maar het scheelde eigenlijk niet veel. Wel de gouden tankkaart van 2000 euro. 2000 euro tanken, ja, dat is al de moeite. En waar het gisteren allemaal zo stroef verliep, ging het vanochtend als vanzelf. Luister even mee en ook opletten op Louis. Die was dol enthousiast.
2: Het pakketje is geleverd.
3: En de tijd is gestart. En we spelen dus voor een gouden tankkaart van 2000 euro. We zitten dus
2: ja,
3: hier.
2: Ik zie iemand. Wacht, ik ga eventjes kijken. Maar de vraag is natuurlijk, gaat die persoon de code van het kistje ook kennen?
4: Ja. 789.
2: Oké, dan mag je die eerst proberen. Is dat de juiste code of niet? Dat is natuurlijk de grote vraag. Het kistje is open!
3: Wow, amai, dat ging vlotjes. Mooi.
4: Hey, zalig. Oh, yes, dank. Ja. Sorry, ik weet niet wat ik moet zeggen zelfs.
0: Ja, dol enthousiaste mensen. Altijd plezant om dat te horen. En morgen spelen we voor de allerlaatste keer voor een gouden tankkaart van 1000 euro. Het leveradres is nog niet gekozen. En als je nog niet bent ingeschreven voor onze wedstrijd, dan kan dat voor de allerlaatste keer. Topradio.be of in onze app. Als je wel al bent ingeschreven, geen probleem. En dan zit je in de pot. En weet, staan we morgen wel voor jouw deur. Zorg dan dat je thuis bent en de deur open doet, hè.
1: Dit is top.
0: Met de Party Room en Annie Manu, die trad onlangs nog op in Brussel. Hier is Hypnotized.

0: Hypnotized, Ellie Goulding en Anima.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Simon T is een top DJ, ook een voetbalfan. Ik ga het meteen vragen, want straks natuurlijk het wereldkampioenschap voetbal wat start. Ben je ook een voetbalfan?
2: Ik volg het voetbal hier en daar, een klein beetje.
0: Ben je een gelegenheidsvoetbalfan enkel voor het WK of weet je er echt iets van?
2: Wel, ik heb ook wel mijn ploeg in België, maar voor het WK zeker. Ik ga het proberen volgen.
0: Oké, voor wie ga je supporteren? Naast de Belgen natuurlijk. Wie ga je nog volgen?
2: Naast de Belgen?
0: Ja, ik neem aan dat je voor België toch gaat supporteren en niet in die
2: voor... Sowieso, in de eerste plaats sowieso België.
0: Ja, okay.
2: Daarnaast zou ik misschien, maar dat is een gewaagd antwoord, durven kiezen voor Nederland.
0: Dat is gewaagd. Ik ga je toch een vraag stellen, wie is de trainer van Nederland? Dus kijken of je het weet, luisteraars, hè. Wie is de trainer?
2: Het gaat om de spelers, hè, Walter.
0: Ja, noemen ze speler dan.
2: Van Dijk.
0: Ja, die zit er. Virgil van Dijk van Liverpool. Oké, geslaagd voor de test. Veel plezier dan ook met de Nederlanders. En straks, jouw programma, een gast, die mag je weer cryptisch omschrijven, zoals iedere keer.
2: Ja, we hebben een gast langs en die heeft al gespeeld op Ultra Miami in Kroatië.
0: Wow.
2: Als dat geen...
0: Als dat geen teaser is, dan weet ik het ook niet meer. Yes. Ik ben benieuwd wie het zou kunnen zijn. Luister zo meteen vanaf 7 uur. Behind the Beats met Simon T. Er is nog David Guetta en Jaden Boysen.

0: Test je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series binge.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
9: Dit is Stop!
10: Zometeen al jouw favoriete dancemuziek live in de mix. Eerst op headlines en die krijg je van Fraukje.
11: Goedenavond. De Nederlandse politie onderzoekt het dodelijk ongeval in Vogelwaard waar een autobestuurder inreed op een groep fietsers. Het gaat om 14 kinderen en 2 begeleiders die op klasuitstap waren. 2 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 4 andere kinderen raakten zwaar gewond. Ze werden overgebracht naar ziekenhuizen, ook in ons land. Het ongeval gebeurde op een provinciale weg met een afgescheiden fietspad. Hoe dat is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De politie heeft intussen 1 persoon opgepakt. Het dreigt opnieuw onrustig te worden in Brussel. Dit keer door een betoging tegen een lezing van Jordan Bardella in het Vlaams parlement. Dat is de voorzitter van de Franse radicaal-rechtse partij Rassemblement National. Hij werd uitgenodigd door Vlaams Belang. Intussen zijn zo'n 500 betogers samengekomen. Op advies van de militaire politie is de commissie mobiliteit zo net opgeschort. Er zijn ook 3 metrostations gesloten. En over een half uurtje start de openingsceremonie van het WK voetbal. Die vindt dit jaar in de VS, Canada en Mexico plaats. Gastland Mexico krijgt de eer om het WK te openen tegen Zuid-Afrika met bondscoach Hugo Broos. Duizenden agenten staan paraat rond het Aztekenstadion, want fans zijn al vroeg afgezakt om te vieren. Straks om 9 uur dan volgt de aftrap tussen Mexico en Zuid-Afrika. De wedstrijd kan je volgen op VRT1, de openingsceremonie op VRT Canvas. Vanavond en vannacht blijft het zwaar bewolkt met regen en minima tot 13 graden. Morgen eerst nog regen, daarna droger en mogelijk zelfs opklaringen bij 19 graden. Zaterdag geleidelijk droger en opklaringen bij 20 graden. En zondag wisselend bewolkt bij 19 graden.
9: Dit is Top. Simon T.
10: Het is donderdag, partytime. Vanaf nu al jouw favoriete dancemuziek live in de mix. Beginnen doen we met de nieuwe van Hugel.

Hallokes, hallokes. En samen met deze nieuwe Van Hugel starten we het feest hier op donderdagavond. Want we zijn nog lang niet klaar. Er komt nieuwe muziek van James Hype op je af. We gaan het hebben over Tomorrowland en we gaan het vandaag hebben over Anima. Zet het volume dus gerust wat harder, want we zijn vertrokken. Dit is My Life is a Discotheque van de Mixmasters. Zeer fijn dat je erbij bent. Een zeer goede avond en welkom op jouw feest hier bij Behind the Beat.

0: Vorige week voor het eerst hier in de show. En intussen heeft het nummer al enkele miljoenen streams meer. Ik durf bijna te zeggen dat hij opnieuw een hitje te pakken heeft. Het is de nieuwe van James Hype. Dit is Serotonin.
1: Simon T in the mix. Simon T in the mix.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Voilà, dat was de Brabanson. Een tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op Proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Bij Jumbo scoort je deze week Desperados. 1 plus 1 gratis.
6: Ho, ho, dat is lekker scoren.
5: Dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Mannekes.
8: Vader.
7: Bobby is zo vrolijk.
8: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
7: En waarom?
8: Van zaterdag tot maandag krijgen we 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin.
9: En wat willen we?
8: Verf, tuinmeubelen, potgrond en nog zo van alles.
10: Ja, want wij gaan samen naar de Gamma.
11: Van zaterdag tot maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. En tot dinsdag 25% op alles voor de tuin. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
13: En zo'n grote pad eend.
12: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Begin het bij u ook al te kriebelen? Want ze zijn eraan begonnen, hè, Inboom. De opbouw van de mainstage van Tomorrowland. Normaal is die opbouw wel top secret, maar eerlijk, ik kom hier en daar wel echt regelmatig een foto tegen van hoe ze die stellingen daar nu aan het opbouwen zijn. Ja, en zeker na de ramp van vorig jaar ben ik persoonlijk super benieuwd naar hoe die main er dit jaar gaat uitzien. Moest je er geraken of heb je kaartjes kunnen scoren? Dan kan je gaan kijken naar deze man. Dit is Alessio met zijn If I Lose Myself.

0: En niet alleen Tomorrowland komt dichterbij, maar ook de Antwerpse rave van het jaar. Binnen 2 weken is het zover, want Reinier Zonneveld die komt niet voor 1, niet voor 2, ook niet voor 3, maar voor 8 uur lang naar Antwerpen. En dat voor een openlucht rave. Dat doet hij in het stadion van Beerschot. En Reinier die hoor je hier straks na Blessings van Calvin Harris. Het was de zomerhit van afgelopen jaar en ik vraag mij nu stiekem ook wel af of die dit jaar nog zo'n zomerhit gaat uitbrengen. Maar bon, de tijd zal het ons wel weten zeggen, zeker. Calvin Harris, die hoor je nu op je radio met Blessings.
1: Simon T in the mix.

0: Zometeen gaan we verder aan de slag met al jouw favoriete dancemuziek van het moment. Ze horen hier Talk To You van Another, Satisfy van Calvin Harris en Get Out My Head van Notion en Red Light.
1: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summer Beat 1000. De kick-off van je zomer. Stem nu op je favoriete.

0: Your Summer Beat.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.

0: Mo, zie je kameretten van je mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko?
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer.
2: Chucky, Furex, Frankie Kloek en nog veel meer. Zaterdag 4 juli. Tickets en info festiloco.be.
1: Moduvan.
3: Een liquid dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.

En laat ons nu eens eerlijk zijn. Hoe goed klinkt deze Promises van Lucas en Frank? En ik had je beloofd dat we het over Anima gingen hebben vandaag. Wel, afgelopen weekend dan kwam die naar het Jubelpark. Dat deed hij met zijn show Aiden. En het woord show is echt wel een understatement, want het was crazy. Ik was er zelf niet bij, maar de beelden die zagen er zot uit. Hij heeft letterlijk van het monument zijn podium gemaakt. En ja, als er iemand dat kan, dan is het wel Anima. Anima die hoor je trouwens na deze. En David Guetta, dat is Edge of Desire.

0: Voor alle papa's die graag barbecuen. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knaldieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, al die films en series, Benje.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Dit is Top

Zometeen een gast-dj bij ons in de studio. De man die stond al in Kroatië op het Ultra Music Festival. Ik heb dat ontdekt, want ik ben gaan stalken op zijn Instagram. En hij heeft ook een selfie met Steve Aoki. Best benieuwd hoe dat hij daaraan is geraakt. Onze gast, dat is voorna James Hype met zijn Don't Wake Me Up. Zeer fijn dat je erbij bent. En welkom op jouw party op donderdagavond. Dit is Behind the Beat.

0: En onze gast DJ, die is er al bij komen staan. Ik zou hem willen introduceren, maar ik ga het hem gewoon zelf laten doen. Stel jezelf even kort voor, zonder je naam te verklappen.
1: Goedenavond, ik ben een allround DJ uit Dendermonde. Ik speel al 18 jaar, dus ik ben best wel eventjes bezig. En ik heb al op veel plaatsen gespeeld ook. En ik heb er heel veel zin in.
0: Oké, daar gaan we het voorlopig bij houden. Zometeen ontdek je wie het is hier op je radio.

0: Beat.
1: Yes, want iedere week hebben we bij mij in de studio een gast-DJ die langskomt. En vandaag is dat de bescheiden DJ uit Dendermonde, maar zeg gerust de grote Doshi. Hey Yannick, goedenavond.
2: Goedenavond, dank u wel.
1: Yannick, DJ Doshi, hoe gaat het met je?
2: Goed. Ja, heel goed eigenlijk. Ja.
1: Je hebt het mooie weer meegebracht vandaag.
2: Ja, helaas niet.
1: Kijk, je kunt ook niet alles voorzien. Je hebt ongetwijfeld goede muziek bij, want we gaan het hier vandaag over Queenie en alles hebben. Maar belangrijk is ook dat je voor ons live in de mix gaat. Wat kunnen we daarvan verwachten?
2: Ik ga een beetje van alles spelen. Beginnen met een beetje urban en dan een beetje house, commercial. Ja, een beetje van alles.
1: Ik heb trouwens één vraag, maar je moet ze nu nog niet beantwoorden. Ik heb op je Instagram een selfie zien staan met Steve Aoki. Dat is die man dat taart en zo in zijn publiek smijt. Ik ga je straks vragen hoe dat je aan die selfie bent geraakt, oké?
2: Oké.
1: Voilà, maar zet u op uw gemak nu klaar op uw vertrouwde plek achter de draaitafels. Zo meteen Doshi live in de mix. Deze zomer dan

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV. Ga maar bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zijn. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
9: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
8: Wat bedoelde?
9: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
8: Dat zal wel.
9: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
8: Echt?
9: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.
0: Dit is top. We make a move.
10: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
11: Ik ben blind.
12: Hij zit er vast.
11: Ik ben blind.
12: Het licht is uitgevallen.
11: Oh, ik dacht even...
10: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Yellow.

0: Hold your horses, want het is DJ Doshi dat je live in de mix hoort hier bij Top. Het is een allround DJ, dat betekent dat hij, zoals dat de kunst dat toelaat, normaal gezien een hele mooie opbouw gaat creëren tijdens zijn set. Mag ik het urban noemen, dat eerste deeltje, Doshi?
1: Klopt, absoluut, ja. Ja.
0: En ja, ik vond het een zalig stuk, maar de vraag is natuurlijk, waar gaan we nog naartoe?
1: Nu een beetje dance, housey, ja.
0: Okay.
1: Met een commerciële touch.
0: En van alle genres dat je speelt, is er een favoriet genre dat je zegt van dat is nu, als ik één genre zou moeten kiezen, dat is het.
1: Wat ik net gedaan heb, eigenlijk, ja.
0: Ja, toch de allround?
1: Dat is waar de ladies op dansen. Ja.
0: De urban dan?
1: Ja.
0: Oké, okay.
1: Ja, ja.
0: Okay, cool,
1: ja.
0: Cool. Favoriet nummer?
1: Empire State of Mind. Is okay. Wel... Ik denk dat het altijd wel goed doet, ja.
0: Sowieso. Ja. Tweede favoriet nummer?
1: Temperature, Jean-Paul.
0: Oké. De vraag over Steve Aoki en de selfie. Stellen we die nu, ja, of gaan we die nog opsparen?
1: Dat mag nu, dat is gelijk, ja.
0: Ah, wel. Ik heb dus eens een kijkje genomen op jouw Instagram. En daar staat helemaal bovenaan een foto te pronken van goed, jou, ja, in de backstage van Tomorrowland met Steve Aoki. Vertel, hoe is dat gegaan? Is hij naar u toegekomen of omgekeerd?
1: Nee, zo was het niet. Nee. Nee, dat was mijn eerste keer op Tomorrowland en ik zat in de Artist Village te eten en ja, ineens komt hij binnen en hij zit echt gewoon de tafel naast mij.
0: Oké.
1: Okay. Zo'n kans laat je niet gaan. Ik ben er gewoon naartoe gegaan. En die was heel vriendelijk, ja.
0: Oké. Okay. Ja. Wat was hem aan het eten, weet je dat nog, of niet?
1: Ja, jawel, jawel. Zoiets van langoustines of zo, denk ik.
0: Ja. Ja. Oké, ja. Goed.
1: Zoiets.
0: Oké, okay. Ja, toch uw status schoenen aangetrokken dan.
1: Dat moet. Op zo'n moment moet dat, vind ik.
0: Alright, kijk eens aan. Straks gaan we het nog hebben over jouw optreden op Ultra Miami in Kroatië. Maar dus tot dan hoor je Doshi hier nog live in de mix. Nog tot 9 uur zelf. Dus blijf zeker luisteren. Het is Doshi hier op Top.

0: Ultra Europe in Kroatië. Doshi, vertel, hoe beland jij op zo'n groot festival? Niet bij de deur, hè? Bij en in Kroatië.
1: Ja, dat klopt. Dat is, zoiets komt niet vanzelf. Hè. Dat is echt wel netwerken. Ik heb denk ik deze contacten daarvoor al gelegd in 2019 op Amsterdam Dance Event, dat ik iemand ontmoet heb. En zo is dat gaandeweg gegaan. En ja, heb ik daarvoor gezongen gespeeld, ja, klopt.
0: En stond dat op de bucketlist ergens? Of is dat
1: absoluut.
0: Je pad terechtgekomen en dacht je, oké, let's go to Kroatië?
1: Nee, absoluut. Ik heb altijd wel zoiets gehad voor festivals. En ik ben ook wel iemand die zichzelf goals stelt. En dat was toch echt wel bucketlist, ja. Ja,
0: oké, vertel eens, hoe werkt dat dan met die goals? Jij zet elk jaar een paar puntjes op een lijst en je moet die afvinken, of?
1: Ja, niet per se elk jaar of zo. Maar ik heb altijd wel zoiets van, ja, ik wil op die plaats of die plaats wil ik wel eens spelen. En ik ga dan kijken van, wat is er mogelijk? Ik weet niet, tot nog toe is dat altijd wel al...
0: Wat heeft er nog zoal op het lijstje gestaan naast Kroatië dan?
1: Het eerste ooit bij mij was in Gent Culture Club, toen dat nog bestond. En ja, qua festivals nadien, ja, Tomorrowland natuurlijk. En Ministry of Sound in Londen was eigenlijk echt de club dat ik ooit eens wou spelen.
0: Heel cool.
1: En heb ik ondertussen ook wel gespeeld, ja.
0: Oké, zijn er nog puntjes die momenteel op de lijst staan?
1: Eigenlijk niet echt. Allee, ik bedoel, ik heb er echt al zo heel veel leuke dingen kunnen doen. Ik moet er eigenlijk nog eens over nadenken, ja.
0: Oké. Kijk, zo meteen gaan we het nog eens hebben over de plekken waar jij komende weken en maanden op een podium te vinden bent.
1: Yes.
0: Maar we hebben ook nog een kleine 10 minuten over. Wat krijgen we in de mix?
1: Ik ga nog niet te veel zeggen, maar nu begin ik met Taylor Swift.
0: Oké. En vervolgens is het...
1: Een beetje dance house, ja.
0: Alright, bring it on. Ja. Het is DJ Doshi. Nog tot 9 uur hier. Speciaal voor jou in de mix op Top.

0: Tobi.
1: Ja, bedankt ook voor het zalige setje. Ik heb nog één laatste vraag voor de mensen die jou komende weken, maanden aan het werk willen zien. Waar kunnen we jou op een podium bekijken, beluisteren?
0: Volgende week in Dendermonde, mijn thuisstad, is het Denderpop. En daar host ik mijn eigen stage ook.
1: Oké, okay,
0: cool. De Dushy & Friends stage. En de week nadien, Dreambeats in West-Vlaanderen, speel ik Mainstage. Een college dat ik echt naar uitkijk.
1: Mooi, mooi.
0: Dat is, en ik heb ook nog eentje dat echt wel een hele leuke is. Afro Latino Festival in Genk. Begin juli is dat. Dat is ook echt een hele leuke.
1: Ja. Kunnen we voor alle andere boekingen een Instagram-website meegeven waar ze aangekondigd worden?
0: Ja, absoluut. Op Instagram kun je alles volgen eigenlijk.
1: Onder de naam van?
0: Dushy. Ja,
1: gewoon. Oké, it is what it is. Dushy. Place to be, Instagram. En voilà, kijk, check it out. Het is DJ Dushy. Was hier live bij ons in de mix. En we zien elkaar snel weer, toch?
0: Absoluut, absoluut.
1: Kijk eens aan. Tot snel, Jannik.
0: Tot snel, dankjewel.
1: Goedjes, bye bye. De beste dance ooit gemaakt.

is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja, en ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
1: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
2: Voilà, ik klap en dan eet hem.
1: Kun je het zien?
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.

move your body, your legs a bit.